0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP-7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen in huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migrantenhotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstand aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot Prize is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen in huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in de portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP-7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot Prize is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen in huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migrantenhotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in de portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP-7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot Prize is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migrantenhotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in de portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruels advocaten zeggen waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. In Ter Apel gaat vrijdag een nieuw aanmeldproces van start voor asielzoekers bij Immigratie en de Naturalisatiedienst. Het Europees Asiel- en Migratiepact brengt een strengere procedure met snellere doorlooptijd. Het aanmeldgehoor verdwijnt en asielzoekers beantwoorden vragen voortaan op tablets in tientalen. Dit meer datagedreven proces, waarbij informatie binnen de EU wordt gedeeld, moet tijd besparen. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je een kwartier vertraging tussen Culemborg en Waardenburg. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam voor Den Haag-Zuid nog 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A27 naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Dan de A28 Utrecht-Amersfoort tussen Den Dolder en Leusden een kwartier extra. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterrijstrook daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruels advocaten zeggen waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. In Ter Apel gaat vrijdag een nieuw aanmeldproces van start voor asielzoekers bij Immigratie en de Naturalisatiedienst. Het Europees Asiel- en Migratiepact brengt een strengere procedure met snellere doorlooptijd. Het aanmeldgehoor verdwijnt en asielzoekers beantwoorden vragen voortaan op tablets in tientalen. Dit meer datagedreven proces, waarbij informatie binnen de EU wordt gedeeld, moet tijd besparen. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Het is nog niet bijzonder druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Op de A27 staat de langste file van Breda naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum over 10 kilometer met bijna een kwartier vertraging. Op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder 5 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Vallen en opstaan met Rea. Positief struikelend wakker worden.

Good morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en de komende 3 uur ben ik bij je met de allerlekkerste plaatjes, de leukste nieuwtjes, de meest nutteloze feitjes ooit en natuurlijk ruimte voor jullie verzoekplaten. Dat doe ik niet alleen vandaag, dat doe ik samen met onze Daniek, maar die heeft wat, nou ja, tegenslag onderweg tegengekomen. Laten we het zo zeggen. Het openbaar vervoer werkt niet altijd met je mee. Dus we beginnen eventjes met, nou ja, alleen ik en jullie. En daarna komt zij er gezellig weer bij. En zoals altijd beginnen we de dag met onze hardop afvragen wat voor dag het is vandaag. Nou ja, heb jij vanochtend je bed al opgemaakt of ben je er stiekem direct met een hele grote sprong uitgedoken? Welke van de twee het ook is vandaag, heb je het perfecte excuus om de boel te laten. Het is vandaag namelijk 11 juni. En dat is niet zomaar een dag. Dat betekent dat het wereldwijd International Day of Play is. En nou ja, dat is niet een lokaal bedacht feestje. Dat is een gloednieuwe officiële VN-dag. De Verenigde Naties hebben deze dag in 2024 ingesteld. En waarom? Nou, omdat ze een hele duidelijke boodschap hebben voor alle volwassenen. Jij dus ook wellicht als je luistert. Spelen is geen luxe, het is een fundamenteel kinderrecht. En dat staat zelfs zwart op wit in artikel 31 van het VN-kinderrechtenverdrag. Nou ja, de VN trekt hiermee aan de bel, want uit wereldwijd onderzoek van Right to Play blijkt dat maar liefst 73% van de kinderen, dat zijn er heel erg veel, vindt dat volwassenen spelen niet serieus genoeg nemen. En dat terwijl het cruciaal is. Spelen is het geheime recept voor de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van een kind. En je leert erdoor onderhandelen, creatief denken en ook heel belangrijk, omgaan met je verlies als die rottige dobbelsteen weer niet mee zit. Nou, het thema van dit jaar is overigens prachtig. Protect play, protect childhood. Juist omdat de ruimte om veilig buiten te spelen wereldwijd steeds kleiner wordt. Dus, wat gaan we hiermee doen vandaag? Nou, scholen en organisaties over de hele wereld doen vandaag mee aan de Play 31 Challenge. En daarbij wordt er vandaag minstens 31 minuten extra tijd gemaakt om puur te spelen. Geen schermen, geen strakke regels, gewoon lekker naar buiten en spelen. En dat geldt natuurlijk ook voor de luisteraars in de auto of op kantoor. Mijn uitdaging voor jou vandaag. Laat die serieuze volwassen blik even varen. Speel vanmiddag een potje sjoelen in de kantine. Daag je collega uit voor een potje steenpapier schaar om wie de koffie haalt. Of ren straks als een malle achter de hond aan. Want onthoud, je stopt niet met spelen omdat je oud wordt. Je wordt oud omdat je stopt met spelen. Fijne International Day of Play. En de plaat die we gaan draaien om de speelse energie erin te houden, dat is uiteraard Play in the Sunshine. Goeie voorbeeld door Prince.

Ja, welkom terug bij Vallen en Opstaan, de allerlekkerste ochtendshow van Girl Power Radio. Ik heb een nieuwtje voor iedereen die op dit moment alweer intiem kennis maakt met de achterbumper van zijn voorganger. Ja, jij in het verkeer. Stel je even voor, ja? Je staat in de file, misschien wel precies zoals nu. Slok koffie in je hand, favoriete ochtendshow op de radio en de auto doet het rijden voor jou. Dat klinkt als science fiction, maar we komen er echt wel langzaam dichterbij. In België mogen Tesla-rijders vanaf nu namelijk gebruik maken van Tesla's zogeheten full self-driving supervised systeem. Zo, dat is een mond vol. Ik ga het nog een keer proberen. Full self-driving supervised systeem. Dat betekent niet dat je gezellig een sudoku kunt gaan zitten maken achter het stuur, want je moet nog steeds opletten en verantwoordelijk blijven. Maar de auto kan wel in veel situaties zelf sturen, remmen en van rijstrook wisselen. Oké. Het leuke voor ons Nederlanders? Nou, België kon deze toelating sneller geven dankzij het voorwerk van onze eigen RDW. Die had de technologie eerder al uitgebreid beoordeeld en goedgekeurd. En daardoor hoefden de Belgen niet alles opnieuw vanaf nul te testen. Nou vraag ik me alleen wel even af, als auto's straks echt steeds slimmer worden, wat wordt dan het nieuwe excuus om te laat op je werk te komen? Sorry baas, mijn Tesla dacht dat de koffietent onderweg onderdeel van de route was. Of zo. Ja, nou ja, voorlopig moet je dus nog wel gewoon zelf opletten. Maar als je nou in de file staat op de A4, de A12 of de A13... de kans is groot dat de auto's over een paar jaar meer geduld hebben dan de mensen erin. En heel eerlijk, dat zou voor het Nederlandse verkeer misschien al een enorme, enorme vooruitgang zijn. Maar dat gaan we zo meteen meemaken. Over een paar minuutjes is het tijd voor de situatie op de weg. Ja, ik ben benieuwd of we stilstaan of rijden. En daarna kom ik uiteraard gezellig bij je terug. Maar nu eerst BB en de Q-Band.

0: stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. De meeste files veroorzaken niet meer dan zo'n 5 tot 10 minuten extra reistijd. De langste files van dit moment staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Daar nu 11 kilometer met een kwartier vertraging. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert en Hagestein 9 met daar zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen het Harde en Harderwijk een half uur vertraging in 7 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, Akon is helemaal in zijn eentje. Jullie gelukkig niet, want ik ben de komende 3 uur bij je met allerlei gezelligs. De deurbel gaat. Ik denk dat het niemand minder is dan onze allereigenste Danique. Die ga ik even binnenlaten en daarna kom ik bij je terug met iets bijzonders. Ik heb namelijk, een quiz over de afgelopen aflevering van Gelijkspel. Ja, dus als jij hebt gekeken, dan weet jij er alles van. En zo niet, gaan we je er alles over vertellen. Nu eerst Love is a Battlefield, Pat Benatar. Daar kom ik bij je terug.

0: Ja, en het was waar. De deurbel die we hoorden was inderdaad Danique.
1: Ja.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het zat niet mee met het OV vandaag.
1: Nee, het werkzaamheden. Dus alles liep vast.
0: Ja.
1: Op het drukste punt van Den Haag.
0: Hartstikke fijn. Ja. Nou ja, je bent er in ieder geval. Ik ben hartstikke blij dat je er bent. Want je bent precies op tijd voor. Wat weet jij eigenlijk over? Afgelopen dinsdag was er een ongelooflijk lekkere aflevering van Gelijkspel. Met Pasquinel en Deborah. En zij hadden Yveske te gast. En Yveske die weet alles over zwemmen. Maar daar ging de sport van de week niet over. Ik ga jou iets laten horen en Deborah heeft daar een vraag bij. En als je hebt geluisterd, lieve luisteraar, afgelopen dinsdag, dan weet jij hier alles van. Maar ik ga de vraag even aan Danique stellen voordat ik daar een monoloog over... Want ik weet er wel alles van namelijk.
1: Oké.
0: Hier komt-ie dan, hè?
2: Ken jij een persoon die je graag even stevig bij de schouders zou willen pakken en vol in de schenen zou willen schoppen? Dan is het volgende evenement misschien wel iets voor jou. Wat kan je me vertellen over de shin-kicking competitie?
1: Shin, dat klinkt als iets niet Engelstalig.
0: Het is hartstikke Engelstalig.
1: Shin, wat is shin?
0: Je scheen.
1: Scheen trappen.
0: Ja. Wat weet jij over de shin-kicking competitie?
1: Ik denk dat je tegen elkaar schenen trapt.
0: Dat is in grote lijnen waar het over gaat.
1: Ik denk dat het ook een heel bloederig sport is. Want volgens mij is het zo, als je daar eenmaal echt een goede trap krijgt, dat je dan best wel open ligt.
0: Mm-hmm.
1: Wanneer zou je winnen? Ja, ik denk als de ander opgeeft of zo. Dat is denk ik...
0: Dat is in grote lijn. Nou, ik ga je meenemen naar hoe het echt zit. Want het bestaat dus, de shin-kicking competitie. Sterker nog, shin-kicking is een evenoude Engelse sport. De mafkezen zijn het toch ook. Die al sinds ongeveer 1612 wordt beoefend tijdens de beroemde Cotswold Olympic Games in Engeland. En dan niet Olympic zoals Olympisch, maar dat schrijf je ook anders. Dat schrijf je als Olympic, P-I-C-K.
1: Wow.
0: Ja, het doel is verrassend simpel. Twee deelnemers pakken elkaar vast bij de schouders en proberen elkaar zo hard mogelijk tegen de schenen te schoppen, totdat iemand uit balans raakt of op de grond belandt. Dus bijna goed. Je hebt gewonnen als je die ander om weet te schoppen. En waarschijnlijk, ja, heeft je schouders vast, dus het duurt even.
1: Wacht. Dus je wint als de ander op de grond ligt?
0: Ja.
1: Oké.
0: Huh? Ja, maar je moet elkaar schouders vasthouden. Dus wat er gebeurt is, hij heeft zoveel pijn dat hij grip loslaat en valt.
1: Ja, want ik zou denken, ik dacht een beetje, oh, het is om en om dan.
0: Nee, je trapt tegelijkertijd.
1: Ja,
0: trap op die schenen.
1: Oneerlijk zijn natuurlijk anders. Ja. Dus als eerste...
0: Precies. Nou ja, ondanks dat het klinkt als iets wat je per ongeluk doet wanneer je 's nachts naar de wc loopt, is het een officiële wedstrijdsport. Vroeger droegen deelnemers soms zware laarzen met metalen neuzen. En tegenwoordig zijn die verboden omdat men graag een klein beetje gezellig wil houden. Nou ja, moderne deelnemers stoppen hun broekspijpen vaak helemaal vol met hooi en stro om hun schenen een beetje te beschermen.
1: Wacht, dus ze hebben gewoon een lange broek aan. Oké, dan vind ik je wel een beetje watje. Als je er aan meedoet, dan zou je toch wel, denk ik...
0: Op Sint Thomas in een korte broek moeten komen.
1: Ja,
0: nee, hooi mag in de broek. Er is zelfs een officiële scheidsrechter, de zogenaamde stickler. En aan die persoon danken we waarschijnlijk de Engelse uitdrukking a stickler for the rules. Oftewel iemand die heel nauw zich aan de regels houdt. Dus dat vind ik wel grappig. Het evenement trekt ieder jaar, want we kunnen er naartoe, Danique.
1: Oh,
0: het wordt
1: nee.
0: Een bedrijfsuitje, denk ik. Duizenden bezoekers en geldt als het populairste onderdeel van de Cotswold Olympic Games. Ik wil er echt naartoe. De sport wordt ook wel omschreven als de enige sport waarbij een ijsbad na afloop niet bedoeld is voor herstel, maar meer voor overleving.
1: Ja, want je bloed moet stollen.
0: Ja.
1: Heel snel.
0: Ja. Nou... bij de wedstrijden staat standaard medische hulp paraat.
1: Ja, mag
0: dat
1: wel
0: zegt
1: hopen.
0: Eigenlijk wel alles over wat ja, je over deze sport moet weten.
1: Het is toch
0: weten.
1: Zo dat je schenen het dunste, een van de dunste huiden
0: ja.
1: heeft?
0: Ja. Nee, ik ben ook niet. Ik wil er graag naartoe, maar niet om mee te doen, maar om te kijken.
1: Nee, ik weet niet of
0: ik heb niet het idee
1: zien.
0: dat ik denk van oh, dit is helemaal gezellig zo.
1: Ja, als ik soms al bij het boksen of kickboksen een beetje bij het kickboksen.
0: Of vind je dat ook al ingewikkeld?
1: Nou, zodra de schenen een beetje raar gaan staan, dan weet je een heel groot oog of een scheur dat in het oog. Weet je? Maar die schenen vind ik toch altijd wel iets dat ik denk. Wat gebeurt er naast me?
0: Ja, daar kan ik me wel...
1: Ja.
0: Oh. Wauw. Oké. Dat dus.
1: Ja, nou, ik denk dat ik wel weet waarom het de meest bekendste sport daar is. En dat is denk ik puur omdat het zo niet normale sport is. Denk ik. Hoop ik. Want als ze nog raardere dingen dan dit hebben, dan...
0: Ik vermoed van wel.
1: Ja, dat zou niet...
0: Laten we dat eens gaan opzoeken.
1: Ja.
0: Het begint nu in ieder geval gewoon met gezellige muziek. Daarna komen we bij je terug met...
1: Ik denk een Netflix feestje.
0: Ja, en die is vandaag... Ik heb daar wel even, een TED-talkje over. Okay. Want ik heb vragen.
1: Ja.
0: Maar eerst House on Fire, Mimi Webb.

0: Daan, luister.
1: Ja.
0: Ik heb iets, hè?
1: Oh nee.
0: Dat soms kom je van die feitjes tegen, ja, waarvan je eerst denkt, dat kan niet waar zijn. En daarna ga je er veel te lang over nadenken.
1: Willen we dit weten?
0: Nou, ik las vanochtend dus het volgende. Een mens verliest in zijn of haar of hen leven ongeveer 40 kilo huid. 40 kilo. Dat is ongeveer het gewicht van een flinke tiener. Ja, een grote hond of een behoorlijk goed gevulde koffer. Op Schiphol.
1: Wow.
0: Uh-huh. En ergens vind ik dat een heel ongemakkelijk idee. Want waar is die huid gebleven?
1: Ja,
0: ik bedoel,
1: hè?
0: We lopen niet allemaal met een spoor van losse lichaamsdelen achter ons aan te slepen. En je wordt niet wakker en je denkt, nou, daar ligt weer een halve kilo van gisteren.
1: Oké, maar dan heb ik nu nog gekkere vraag.
0: Ja.
1: Zou iemand die velletjes bijt meer huid verliezen dan...
0: Ja. Ja, want dat is een onnatuurlijk versnellen van het proces.
1: Oké.
0: Ja.
1: Maar ja, ja, huidschilfers, hè?
0: Ja, nou ja, een deel van, ja, van je huis, van het stof in huis bestaat uit afgestorven huidcellen. Dus de volgende keer als jij gaat stofzuigen, dan moet je misschien niet denken, wat een stoffige bedoeling hier.
1: Wat voor
0: maar
1: huid?
0: Kijk, hier ligt een stukje geschiedenis van mij. Ja, dat.

0: is toch raar?
1: Het is, nee, het is, het, ik vind het ineens zoveel, vind ik het. Dus, dat is meer dan de helft van mezelf.
0: Ja, maar als je dan ook nadenkt van, oké, kijk, reptiel vervuild. Daar zie je het bij.
1: Ja, dat ligt er zo'n leuk slurfje in de bak.
0: Ja, ja, kijk, bij ons is het misschien als je heel erg bent verbrand, dan vervuil je een keer.
1: Ja.
0: Maar verder,
1: zie je
0: heb je het ook niet door dat er nieuw huid...
1: Ik heb een prachtige toevoeging van John. Homie John. Die zegt, wat denk je van kak? Ik denk dat we ruim 1000 kilo kakken in een leven.
0: Zo,
1: zou
0: inderdaad.
1: Het niet meer zijn dan dat? Toch? Wel? Ja, weet ik niet.
0: Het ligt eraan hoeveel je eet.
1: Ja, ook. En hoe snel dat een beetje leuk verwerkt wordt.
0: Ja,
1: ja John, nu zitten we helemaal op een ander... Ja, je zal dat maar met je mee moeten dragen. Elke keer.
0: Ja, dat is toch bizar ook inderdaad.
1: Wat dat betreft ben ik erg dankbaar voor de uitvinding van riolering en zo. Vind ik fijn. Dus dat. Wauw. Ja. Ja.
0: Ja.
1: Dit is... we hebben weer dingen geleerd.
0: Intens.
1: Nee, dat was het nutteloze feitje van vandaag. En met deze gedachte gaan we je gezellig richting het tweede uur sturen.
0: Ja.
1: Ja, en in dat tweede uur hebben we als eerste voor je klaarstaan de powerplaat van deze week. Die hebben jullie vorige week keihard naar de nummer 1 gestemd. Dat betekent dat er 3 nieuwe kanshebbers zijn voor deze week. En ik heb een tussenstand.
0: Ja, want je kan vandaag maar tot 6 uur stemmen.
1: Ja.
0: Dus...
1: Want morgen, wat ga jij morgen doen?
0: Wat ga ik morgen doen? Oh ja, de winnaar bekennen we ook zo.
1: Wauw, fijn dat je er ook bent.
0: Ja, morgen ga ik de winnaar van de bouwplaat bekendmaken.
1: Deze vrouw, het is priceless.
0: Ik ben een beetje de dagen van de week kwijt.
1: Ja, het is donderdag, schat. Ja. Het
0: normaal
1: is donderdag.
0: Zit ik hier niet, dus daarom is het een beetje
1: raar.
0: Nee,
1: dat is waar. Normaal is Pasquinel hier op donderdag. Ja. Maar ja, die is op vakantie.
0: Ja, ook lekker. Mag ja. ik wel.
1: Ja, nou dat dus.
0: Ja.
1: We gaan nog even een liedje over shit draaien. Boy shit, om precies te zijn.
0: Fijn.
1: En daarna komen we bij je terug met de powerplaat. Ja, eerst het nieuws natuurlijk. En ja. Het weer, speciaal voor oom John.
0: Ja.
1: Want die wil graag weten of we droog houden vandaag. Dat wil ik ook heel graag weten, want ik mot nog naar buiten. En daarna dus de powerplaat van deze week. En dan de tussenstand van de kanshebbers. Nou, nog een hoop gezelligs dus. Ja.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Meer dan 182.000 middelbare scholieren horen vandaag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Het merendeel, bijna 95.000 leerlingen, zit op het VMBO. Ruim 51.000 havisten en ruim 36.000 VWO'ers doen dit jaar examen. De uitslagen van herkansingskandidaten volgen later en het totale slagingspercentage wordt pas in het najaar bekendgemaakt. De Iraanse revolutionaire garde kondigt de volledige sluiting van de straat van Hormuz aan naar aanleiding van recente Amerikaanse aanvallen. Alle vaartuigen, waaronder olietankers en vrachtschepen, mogen de strategische vaarroute niet langer passeren. De Iraanse marine meldt dat twee schepen die probeerden illegaal door de zeestraat te varen zijn geraakt. Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruels advocaten zeggen waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Een paar files vallen nu wel op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Baren en Blaricum, 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A12 richting Den Haag tussen Zevenhuizen en Zoetermeer, 7 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen het Harde en de afrit Elspeet, 4 kilometer met 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. En de A73 richting Maasbracht is nu helemaal dicht door een ongeluk tussen Roermond en Roermond-Oost. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Hey, hold up, stop.
1: Dat is mijn laatste glaasje limonade van Espa en Becky G.
2: Ja, vanmiddag moet je nog.
1: Ja, maar dat is in de ochtend. In de ochtend.
2: Ja.
1: Want morgenochtend mag jij afscheid nemen van Becky G.
2: Ja, en morgenmiddag ook.
1: Ja, precies.
2: Dubbel afscheid.
1: Ja. Want dan zijn ze, nou ja goed, tot en met zondag zijn ze officieel nog powerplaat van deze week. Maar...
2: We hebben een nieuwe.
1: Een nieuwe moet
2: welke
1: er komen.
2: Welke weten we nog niet?
1: Nee, daar gaan jullie over. Want jullie mogen stemmen. Dat hebben jullie al, of een aantal van jullie heeft dat al gedaan. Maar nog niet iedereen.
2: Nee, dat weet ik zeker.
1: Dat weet ik heel zeker. Hoe kunnen mensen stemmen?
2: Nou, het is heel simpel. Want er staat op dit moment nog 2 à 3 uur lang op de Instagram een poll waar je kan stemmen op het verhaal. Dat is Girl Power. En dan / radio. Via Facebook het verhaal. Zelfde gebruikersnaam kan je ook stemmen. Je kan ook via de app stemmen. Ja. Girl Power app. Die gratis te downloaden is in elke app store. Maar je kan ook nog via de website stemmen.
1: www.girlpowerradio.nl.
2: Ja, dus heel veel... Je kan niet zeggen dat het ze niet lukt. Want je hebt
1: Ik weet niet hoe het moet. Je weet wel hoe het moet.
2: Ja. En het is allemaal gratis. We hebben niks van je nodig.
1: En we houden je naam niet achter te laten. Niks. Gewoon even klikken op deze.
2: Ja,
1: deze wil
2: dat
1: ik.
2: Is het al.
1: Nou, een aantal mensen heeft dat dus gedaan. Geklikt op deze. Luister en Hava. Fijne mensen. De tussenstand. Er waren deze week weer 3 kanshebbers. In willekeurige volgorde zijn dat Move Joe met Pile, Horse Girl met That's My Beach en Skrillex en Fight met Notcha Without You. Gisteren was het al zover dat Notcha Without You het laagst gescoord had.
2: Ja.
1: En ondanks dat wij een klein campagnetje hebben gevoerd voor deze fijne mensen, Skrillex en Fight,
2: ja,
1: is niemand daarvan onder de indruk geweest.
2: Ja, dan ligt het waarschijnlijk toch aan ons, Rea.
1: Ja.
2: Want,
1: Dus op dit moment, op de 3e plek, maar dat kan jij vandaag dus nog veranderen.
2: Ja, want wij kunnen dat niet. Dat is wel een beetje jammer.
1: Skrillex, Fight en Notcha Without You.

0: Ja, op dit moment is nummer 3. Maar...
1: Als het kan nog, hè, jongens.
0: Het kan nog. Je kan stem. Nog regelen dat dit toch de nummer 1 wordt... door te stemmen. En waar stem je dan op? Dan stem je op Skrillex en Fight met Notch Without You.
1: Ja.
0: Dan...
1: Gaan we naar 2.
0: Ja.
1: Wow.
0: Op dit moment op de tweede plek mijn favoriet.
1: Ja.
0: Ja, toch wel. Ik ben een beetje teleurgesteld, lieve luisteraars. Doe hier eens wat aan. Ga ze een beetje stemmen op dit nummer. Het is Mauvais Joe met Pile. En ik zou het heel fijn vinden als ik daar volgende week de hele week wakker mee mag worden.
1: Ja. Dus, doe het. Als je het wilt. Maar als je het niet vindt, dan niet.
0: Jawel, dan ook. Goed, we gaan luisteren naar de nummer 2 op dit moment. Mauvais Joe met

0: Ja, de tweede plek op dit moment door Movie Joe vastgehouden bij de powerplaten. Maar jullie kunnen dat dus veranderen. Je kan hem omhoog stemmen, niet omlaag. Dat kan dan weer niet. Dan moet je een andere plaat omhoog stemmen.
1: Ja, dat gaat niet.
0: Wat jullie nu hebben gedaan is Horse Girl op nummer 1 gezet.
1: Ik denk dat mensen toch dachten, ja, het regent. Ik wil ook zonnebrand kunnen smeren voor de zon. En misschien werken de dolfijnen ook wel mee, omdat die natuurlijk ook in Nederland zijn.
0: Ja. Ja, zal dat het zijn?
1: Dat is mijn theorie.
0: Ik vind het een goede theorie. Op dit moment op de nummer 1 van de kanshebber om powerplaat te worden van volgende week. Horse Girl met That's My Beach. Niet verkeerd verstaan, jongens.

0: een lekkere duik in het water met het paardenmeisje. Zouden paarden houden toch helemaal niet van de zee?
1: Nee, maar wel? En voor, of waarom paardenmeisje naast haar naam? Ze draagt ook echt altijd een paardenmasker.
0: Ja.
1: Ja.
0: En het is wat korter dan een paardensnuit. Ja. Maar er zit ook een mechaniekje in, zodat ze het kan bewegen.
1: Ja, wat ik nog fantastischer vind, is ze heeft ook echt een... het is ook een beetje raar soms, maar een heel verhaal om me heen van... Oh, en zo is het gebeurd en die heeft me gevonden. Dus het is echt wel... Het is niet alleen maskers, ze heeft echt wel een...
0: Backstory gemaakt.
1: Ja, en dat vind ik dan ook wel weer vet.
0: Ja.
1: Maar ja, dit nummer, ik hou wel van haar. Maar ik ben gewoon teleurgesteld. Want ze kan echt wel lekker oensen. Normaal maakt ze techno. En dit is wat meer...
0: En dit is toch een beetje te poppy.
1: Ja, elektronisch. Ja, techno is ook elektronisch. Ja,
0: nee, maar het is een beetje te poppy, vind ik. Het is te populair, te hoera gezellig.
1: Eigenlijk alsof je gewoon een beetje langs een formule staat. En dan dat versnelt. Weet je wel.
0: Goed. We zijn niet onverdeeld enthousiast.
1: Nee.
0: Dat is denk ik de conclusie.
1: Nou, dus ik ben benieuwd naar volgende week weer.
0: Ik zeker ook. Dan, mijn lieve schat... Die is het tijd voor de zin in aanplaat.
1: Oh nee.
0: Nou ja. Wat is dit nou weer voor raars?
1: Ik moet gewoon heel snel nadenken.
0: Wat nou oh nee? Je mag een plaat uitkiezen en dan zeg je oh nee?
1: Ik weet misschien wel wat.
0: Oh.
1: Want ik zit dus al helemaal in mijn Pinkpop vibe. Want daar ben ik volgende week.
0: Ja.
1: En daar ga ik direct zien. Dus ik zou wel leuk vinden om iets van direct te horen.
0: Oké.
1: En dan welke maar aan iets vooruit. Ik vind heel veel van hun goed.
0: Dat vind ik ingewikkeld. Kijk, nu hadden we Bonnie hier moeten hebben. Want die weet het allemaal wel wat beter te duiden. Eens even kijken. Ik ga voor... Ja. A Good Thing.
1: Oké.
0: Ik weet niet waarom, maar ik dacht, misschien is het een goed ding. Ja, toch?
1: Ja.
0: Zou zomaar kunnen. De zin in aanplaat van Danique van vandaag direct met A Good Thing.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De spits is niet drukker verlopen dan gebruikelijk. Een paar files vallen op de A7 van Groningen naar de Afsluitdijk tussen Tijnje en Heerenveen, 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, daar is één rijstrook dicht. A12 richting Den Haag tussen Gouda-West en Zoetermeer, 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Door een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. Op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam, tussen Willemstad en de afrit Numansdorp, 4 kilometer met een kwartier vertraging. Na een aanrijding is daar de linkerrijstrook dicht. En op de A58 Breda richting Tilburg, tussen Bavel en Tilburg Centrum West, 5 kilometer met een kwartier vertraging. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: En nu het opmerkelijke nieuws. Met Danique.
1: Ja, ik heb heel erg opmerkelijk nieuws zelfs. Want er zijn dus een van de langste sporen van dinosaurusvoetafdrukken ter wereld ontdekt.
2: Oh?
1: Ja.
2: Waar en hoe groot ook? Ja. En hoe weten we dat zo zeker ook? Nou, dat het niet het is iemand is die een snow angel heeft gemaakt in de modder en dat mensen dan denken dat het een voetafdruk is.
1: Ja, nou, onderzoekers hebben in de Engelse Oxfordshire, ik denk dat je het zo uitspreekt, een van de langste dinosauruspoten sporen ter wereld ontdekt. Het gaat om een spoor van zo'n 200 voetafdrukken die ongeveer 166 miljoen jaar geleden zijn achtergelaten. Ja, de sporen die werden dus ontdekt door een medewerker bij een bedrijf wat daar in de buurt zit. En paleontologen. Zo.
2: Paleontologen, ja.
1: Die zijn dus gelijk gaan opgraven en troffen honderden afdrukken aan. Nou, de wetenschappers denken dat de sporen afkomstig zijn van de Cetinosaurussen. En dat is dus een soort die valt onder de sauropeden. Uh-huh. Dat zijn diegenen met die hele lange nekken. Die vaak ook in blauw worden afgebeeld. Dat is dus weer een eentje die daarbij hoort. Ze eet alleen planten. Maar ze hebben dus ook vier verschillende soorten sporen. Wel dezelfde soort dinosaurus. Maar ze denken dus dat het gaat of om een familiegroep. Of om een kudde met gewoon veel leeftijdsverschil. Maar in hetzelfde gebied werden dus ook voetsporen van de vleesetende megalosaurus gevonden. Dat is een beetje, hij lijkt heel erg op de T-Rex. Dus ook weer een afstammeling van.
2: Oké.
1: Okay. Nu komt dus een beetje iets. Ik vind het dat toch wel weer leuk. Ja, ik ken dino's, ik hou er wel van.
2: Ja, je bent toch wel een dino, ja, een dino-meisje.
1: Een beetje wel. Want de dinosaurussen lieten hun voetafdrukken achter in het tropisch gebied. In het toenmalig tropisch gebied. Wat je kan vergelijken met de Bahama's.
2: Mm-hmm.
1: Zo'n diepe zee, kleine eilandjes. Maar op één plek kruisten de sporen van de sauropeden en de megalosaurus. Dus die soort T-Rex en die hele lange nek dino.
2: Ja.
1: Onderzoekers denken namelijk zelfs te zien aan de pootafdrukken dat de hele grote dino even stil heeft staan omkeek. Omdat er was dus een soort misstap. Waardoor ze dus denken dat hij om zijn linkerschouder naar achter keek.
2: Ah, en toen vervolgens even een halve struikel maakte.
1: Ja, want die Melanosaurus volgde waarschijnlijk de kudde. Omdat je kan zien, hij had eerst grote voetstappen. Ja, groot. En dat werden kleinere. Dus alsof ze, net als wat katten ook doen. Als ze gaan slijpen, kleine stapjes zetten.
2: Ja.
1: En als je hun, dat weet je natuurlijk nooit zeker. Maar daardoor denken ze dat die zacht
2: voet probeerde te sluipen en er eentje hoopte dat er eentje omviel.
1: Ja, maar ik vind dan toch wel. Ja, eigenlijk wel. Maar ik vind dan toch knap. Want ze zeggen, oké, weet je, een beetje Bahamas-achtig. Nou, dat is dus veel zandwater.
2: Ja.
1: Ze zou zo'n afdruk weggaan, denk je. Maar ja, het is wel gewicht, dus dat krijgt druk.
2: Ja.
1: Maar als je dan hoort bijvoorbeeld de oerknal die geweest zou zijn.
2: Ja.
1: Dan zou je denken, ja, zoveel verschuivingen. Dat dan toch. Kijk, het is niet een boom geweest. Het is sowieso een dier geweest. Maar of het dan specifiek de dino's of iets anders was, dat is nog maar de vraag.
2: Ja, of gewoon iemand van nu die toch een mud angel heeft gemaakt.
1: Ja, weet je, dat kan ook. Maar
2: je weet het niet.
1: Het is dus ook best wel bijzonder dat überhaupt al zo lang spoor, maar ook zoveel verschillende groottes. Dat je kan zien dat het dus ze
2: op zijn tenen lopen, echt goed staan, omdraaien.
1: En, ja, maar ook de leeftijdsverschillen, of nou familie is of leeftijdsverschil, dat weten ze nooit. Maar net als met olifanten, dat ze dus echt altijd in kudde sliepen.
2: Ja.
1: Dat dachten ze al, maar ja, goed bewijs krijg je nooit. Dus elke keer zoiets toch wel weer een klein beetje meer.
2: Super cool.
1: Ja, super vet.
2: Ja, nou ja, lopen als een dinosaurus of sluipen als een dinosaurus, dat leren we van Was Not Was.

0: dinosaur.
1: Ja. Nou jongens, ik ga van dinosaurus gaan we naar een andere afstammeling. Want het is Dierendonderdag.
0: Oh ja, Dierendonderdag.
1: Ja.
0: Een dier in het zonnetje.
1: Ja.
0: Maar geen dinosaurus.
1: Nee, maar wel een afstammeling.
0: Ah.
1: Namelijk de vuurbuiksalamander.
0: De wat?
1: De vuurbuiksalamander.
0: Staat die in de fik de hele tijd?
1: Nee. Ja, hij heeft een pikzwarte rug en een knaloranje buik. Dus ja, dan dachten ze...
0: Ah, het doet me denken aan vuur, ja. Dus we noemen het vuurbuik.
1: Hij heeft een beetje een stoere vibe van ik ben gevaarlijk.
0: Ja, dat snap ik. Terwijl
1: het eigenlijk een hele erg kluns is. Met ook best wel een behoorlijke gebruiksaanwijzing.
0: Mm.
1: Ja. Laat ik het gewoon lekker hierover hebben. Want ze zijn bijvoorbeeld al een kluns. Omdat ze dus op alles jagen op beweegt.
0: Dat is zelfs, niet fijn als het in huis woont.
1: Zelfs op lucht. Ja. Het is geen tactische jager. En een jachtstrategie is heel simpel. Als ik beweeg en ik hap ernaar, dan zorgt het er vanzelf wel voor dat ik het kan opeten. Ja.
0: Maar als je kunt leven van de lucht en de liefde, dan is dat waar.
1: Ja, maar dat kan dus helemaal niet. Ze zwemmen dus ook. En ze gaan mee met de beweging. Maar ze zijn ook heel traag of lomp. En ze lopen allemaal tegen elkaar aan. Ja.
0: Oh.
1: Maar er is nog iets heel vaags.
0: Nou,
1: salamanders, ik heb het ook al eerder benoemd vandaag. Vervellen ook, want het is een reptiel.
0: Ja.
1: Nou, wat doen deze salamanders? Die gaan dus met hun hoofd tegen een steen. Om te zorgen om het tijd los te halen.
0: Ja. Dat snap ik.
1: Normaal bij veel dieren, dan gaat hij vervellen en dan loop je er een soort van uit en dan blijft dat velletje liggen.
0: Ja, wat ook bij slangen, die gaan zichzelf achterwaarts zo uit dat ding verrommelen.
1: Ja. Nou, hun doen dat dus niet, want wat gebeurt er? Zodra hun huid een beetje los aan het laten begint bij hun snuit, beginnen ze eraan te trekken.
0: Oké. Okay.
1: Door het op te eten.
0: Oh,
1: ja, hij hapt zijn eigen vel naar binnen tot hij weer glans. Zodat ook alles gelijk netjes is opgeruimd. En het grappige is ook, het zijn dus waterdieren. En ze hebben dus geen zwemvliezen.
0: Oh, dan is het hard werken.
1: Dus het zijn echt lompen, ook al kiezen ze er zelf niet voor. Het zit hun dus gewoon niet mee. Want ze zwemmen dus ook via de, hoe kan je het best vergelijken? Hoe honden ook zwemmen.
0: Oh, met zo'n beetje zo'n onhandig trappel, watertrappel.
1: Ja, inderdaad. Dus hun zit het liefst in een gedeelte waar veel stroming is. Maar ja, wat betekent stroming? Weinig eten.
0: Ja.
1: En mensen dieren kwijtraken. Ja.
0: Het is dus niet zo handig allemaal.
1: Nee.
0: Ach.
1: Ja.
0: Nou.
1: En ze hebben dus ook allemaal gif op hun huid.
0: Oh.
1: Ja.
0: Het wordt steeds minder gezellig om deze... Het was sowieso denk ik niet bedoeld als huisdieren. Nee.
1: Maar het zijn best wel gevaarlijke diertjes. Ja, als je hem aanraakt en je wrijft in je oog is het gevaarlijk. Als die hem zomaar aanraakt en je was je handen niet. Maar voor andere dieren is het best wel een gevaarlijk diertje. Terwijl hij eigenlijk dus helemaal niet zo zijn leven mee heeft.
0: Ha.
1: Ja. En dat is dus de vuurbuiksalamander.
0: De vuurbuiksalamander. Vandaag in het zonnetje dankzij Danique.
1: Ja?
0: Nou, wat gezellig. We gaan even naar de muziek. Daarna komen we bij je terug om je te vertellen wat je verder nog van ons mag verwachten deze show. Eerst gaat Zoe Taudan tegen Luna gillen dat ze tweeling zijn.

0: Ja, Ilse de Lange een beetje in de war van haar, niet partner, denk ik.
1: Nee.
0: Ja, en dat brengt ons soepeltjes, maar zeker bij het einde van inmiddels alweer het tweede uur van En Opstaan. Maar niet getreurd, we hebben nog een heel uur voor je klaarstaan. Zometeen is het openen we met, ondanks dat Pasquinel op vakantie is, toch met een lekker plaatje uit de jukebox van Pasquinel's papa.
1: Oh.
0: Ja, en daar hebben we natuurlijk een bijpassend verhaaltje bij, want hij kan dan wel op vakantie zijn. Hij is toch een beetje bij ons. Dan hebben we natuurlijk het sportnieuws van niemand minder dan onze allereigenste Deborah.
1: Yay.
0: En geniet ervan, want morgen is dat er waarschijnlijk niet.
1: Nee.
0: En de drie van vandaag, maar ook een opmerkelijk nieuwtje.
1: Heel opmerkelijk, jongens.
0: Jij hebt iets

0: bijzonders gevonden. Maar dat gaan we lekker pas vertellen in het volgende uur. Kortom, geen enkele reden om met je vette vingertjes aan de knop van de radio te komen.
1: Nee.
0: Want je gaat gewoon lekker blijven luisteren. Dan komt het vanzelf goed. En wie weet breekt die zon ook nog een beetje door. Zou best lekker zijn.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Tuchcollege van de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft een hulpverlener een beroepsverbod opgelegd vanwege ernstig alcoholmisbruik dat risico's voor patiëntveiligheid opleverde. De man werd in 2024 veroordeeld voor het meenemen van middelen onder de opiumwet en werkte daarna als ZZP'er in de zorg. Hij voerde ongepaste medische handelingen uit en verkeerde volgens politie meerdere keren onder invloed van alcohol. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is dit jaar voor het eerst sinds 2006 gedaald naar ruim 129.000. De afname wordt sterk beïnvloed door minder studenten uit Duitsland en China, respectievelijk 1680 en 1000 minder. Het aantal Duitse studenten daalt al sinds het collegejaar 2022-23, mogelijk door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten. Chinese universiteiten stijgen in internationale ranglijsten. Meer dan 182.000 middelbare scholieren horen vandaag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Het merendeel, bijna 95.000 leerlingen, zit op het VMBO. Ruim 51.000 havisten en ruim 36.000 VWO'ers doen dit jaar examen. De uitslagen van herkansingskandidaten volgen later en het totale slagingspercentage wordt pas in het najaar bekendgemaakt. De Iraanse revolutionaire garde kondigt de volledige sluiting van de straat van Hormuz aan naar aanleiding van recente Amerikaanse aanvallen. Alle vaartuigen, waaronder olietankers en vrachtschepen, mogen de strategische vaarroute niet langer passeren. De Iraanse marine meldt dat twee schepen die probeerden illegaal door de zeestraat te varen zijn geraakt. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen nu vrij snel op. Een paar files vallen nog op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Bokstel en de afrit Den Bosch West 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Heteren 6 met daar een kwartier op onthoud. Dat komt door een auto met pech. De A73 richting Maasbracht is helemaal dicht bij Roermond. Er is daar een ongeluk gebeurd. Verkeer richting het zuiden kan het beste omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: When I spent the summer on you.
1: Oké, nou ja, de hele zomer met deze mensen. Sam Veld en Lucas en Steve.
2: Ja.
1: Het wordt druk. Ja. Je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. En je luistert inmiddels wel naar het laatste uur van... Maar niet getreurd, we hebben nog een uur allerlei leuke dingen voor je klaarstaan. Ja. En ik dacht, laten we even beginnen met jouw bijzondere nieuwtje.
2: Ja, van de week hebben wij het hier ook heel... Ik weet niet meer hoe, maar hebben we het er ook
1: gisteren
2: hier over
1: was
2: gehad?
1: Het was Jugendstildag. Ja.
2: Ja.
1: En dat Jugendstil is een architectuur.
2: Oh ja, dat was het.
1: En ja. Dat wil zeggen modestijl geweest.
2: Ja.
1: Met heel veel glas in lood. En een groot goed voorbeeld is de Sagrada Familia.
2: Ja.
1: Maar wij zeiden, ja, je kent er wel naartoe, maar het hebt niet zoveel zin, want het ding staat al even in de stijger.
2: Ja, ik had ook nooit verwacht dat ik ooit naar mijn leven nog naar binnen zou kunnen. Maar blijkbaar is de kerk af.
1: Niet.
2: Is het een kerk? Ja,
1: het
2: is
1: wel. Niet.
2: Hij is 172,5 meter. Dat maakt hem de hoogste kerk van de wereld. Hij is dus gisteravond, hoe noem je dat, bezegend?
1: Door de
2: paus. Je kan er nog niet naar binnen. Wel bijna. Want de stijgers worden nu weggehaald. Want het enige waar ze dus heel lang nog mee bezig zijn geweest... was het kruis bovenop te zetten.
1: Ja.
2: Mind you, dit kruis is 17 meter hoog, 13 meter breed... en weegt bijna 100 ton. Dat is echt mokerveel. Ik vind het ook knap dat dat gebouw het kan dragen.
1: Hoe dan?
2: Dus ik denk dat ik nooit in dat gebouw ga... omdat ik gewoon puur bang ben dat er ineens een massief kruis
1: bovenop je knijter valt. Ja, nou ja, dan is het ook klaar. Hè? Dan ben je wel meteen in de hemel.
2: Ja.
1: Maar is,
2: het bijzondere hieraan was dus dat dus, wat jij ook al gisteren zei, de meneer die dit heeft bouwwerk heeft gestart,
1: ja.
2: Gisteren 100 jaar was overleden.
1: Gaudi.
2: Ja, en toen zag ik dus net, weet jij hoe deze meneer is overleden?
1: Nee. Er is een kruis op zijn pa zijn gevallen van een... Nee. Ja, ik ga nu
2: Deze meneer was aangereden door een tram. Sorry, ja, dat vond ik gewoon heel grappig. Dat moest ik even delen.
1: Het is niet grappig,
2: maar ik dacht meer van... Omdat het zo tragedie en zo feest... Dus ik denk, er is iets heel zwaars met die meneer gebeurd. Maar hij is dus gewoon aangereden door een tram. Maar ze zijn bijna 144 jaar bezig geweest. En voordat ze die stijgers ook allemaal naar beneden hebben... want ik zie het ook al gebeuren dat er nou weer pats iets tegenaan gaat, weer kapot.
1: Mm-hmm.
2: En maar laat staan, ik denk dat ze het over 10 jaar moeten gaan renoveren.
1: Jezus.
2: Dus ik denk het is toch wel cool dat hij af is. Want ik had echt niet verwacht dat ik dat zou meemaken.
1: Ik dacht, ik was er al van uitgegaan dat ik het nooit meer zou zien in afstaat. Maar nu allemaal moeten we er naartoe.
2: Ja, en in die zin, we zijn nog niet eens zo heel oud. Dus
1: ik wel.
2: Ja, maar toch wel cool. Het is dus nu wel een soort van... het was een hele erge toeristenattractie door de stijgers.
1: Ja.
2: Dus ik ben heel benieuwd, aangezien het nu ook... voor de gelovigen een heel belangrijk gebouw is. Want het gebouw heet ook wel Jezus Christus.
1: Ja.
2: Alleen dan in een hele moeilijke taal.
1: En Sagrada Familia is gewoon de heilige familie.
2: Ja. Dus ik ben heel benieuwd dit gebouw uiteindelijk.
1: Ja, en sowieso wil ik het gewoon ook een keer echt goed gezien hebben. Zonder stijgers en allerlei andere ellende eromheen.
2: Het lijkt me wel eng om ernaast te staan, ook qua hoogte. Dat vind ik altijd wel spannend. Ik vind een flat kan ik nog wel hebben, maar 172 meter.
1: Met kruis.
2: Ja, dat kruis is denk ik misschien wel het engst. Omdat dat 100 ton, dat is echt... Dat iets dat kan tillen...
1: Er is dus iets wat dat kan tillen, anders krijg je niet omhoog daar.
2: Ja, want het is 172 meter, ja, dus min 17. Dus dan ben je alsnog bij een 150 meter hoogte. Dus dat betekent dat je echt heel veel driehoeken in dat gebouw hebt zitten voor de stabiliteit. Vind ik toch heel knap dat op een punt ergens bovenop kan staan.
1: Ja.
2: Knap.
1: Zouden ze er ook diensten? Ja, dat zal wel, want de paus is een wezen zegenen. Dus dan ga je er ook een dienst houden in, denk ik.
2: Ze praat ook over een mist.
1: Oké.
2: Ik weet niet wat dit is, maar ik begreep wel dat dat ook wel iets belangrijks is en wat ook nog eventjes duurt.
1: Een mist. Ja, dat is eigenlijk een, laten we zeggen, bijna een soort les waarin de voorganger, en dat kan dus de paus zijn, maar dat zou ook een pastoor kunnen zijn, iets vertelt uit de Bijbel. En ja. daar vaak een link legt naar het hedendaagse leven. En eigenlijk aan de mensen die luisteren de vraag stelt... hoe kan je je leven beter leven als gelovige? En daar een soort van tips en tricks in geeft. Maar dan op een niet zo hypermoderne manier vaak. Laten we het zo zeggen.
2: Maar mocht jij nou nog hier een beetje de opening van willen zien... ik zou één ding zeggen, check het vooral. Want er waren drones met lampen, er was vuurwerk. Het was
1: wauw.
2: Ja, en om dan te bedenken dat hij hem heeft gezegend. En dan knalfeest, vind ik dat toch wel een beetje... Ik snap het wel, maar dat komt is niet wel, iets wat vaak...
1: de kerk moderniseert.
2: Ja.
1: Dat is denk ik de conclusie
2: dat, die
1: dat
2: vind
1: trekken.
2: Ik juist ook wel cool.
1: Ja, dat vind dat, ik dat, ook dat, wel cool.
2: Ja.
1: Nou, we gaan lekker naar een plaatje over hoe het is om, om in dit allemaal mee te maken. Een soort kind of like a fever dream met Alex Warren. En daarna komen we bij je terug met het jukebox plaatje van de papa van Pasquinel.

0: Alex Warren en zijn Fever Dream. Oh, koortsdromen met Alex. Ja. Het is tijd voor een lekker plaatje uit de jukebox van Pasquinel, zijn vader. Voor de mensen die voor het eerst luisteren, hoe zit dit? Sowieso, waarom luister je pas voor de eerste keer? Maar goed. Iedere donderdag, normaal gesproken, is Pasquinel namelijk mijn co-host. Die is nu op vakantie, dus daarom hebben wij het geluk dat Danique bij mij wil zitten vandaag.
1: Okay.
0: Maar hij, zijn vader, had een jukebox toen hij nog een klein jongetje was. En hij vond dat natuurlijk fascinerend. Wilde er heel graag aankomen, mocht niet. Wilde heel graag plaatjes draaien, mocht niet. Heel af en toe mocht het dan wel. Dan kreeg hij van zijn vader een kaartje om erin te doen.
1: Oh.
0: En dan mocht hij een plaatje uitkiezen. En zijn vader verwisselde ook regelmatig de plaatjes in de jukebox. Dus toen was het iedere keer weer een verrassing. Dacht hij dat hij eindelijk wist wat er onder nummer 4 zat. Was toch niet waar.
1: Prank.
0: Ja, prank. En hij heeft die plaatjes eigenlijk aan ons doorgegeven. Of de plaatjes die hij zich warm herinnert. Ik denk dat dat een goede omschrijving is. En daar kiest hij iedere week eentje van met een klein verhaaltje erbij.
1: Okay. Nou,
0: hij is er niet, maar hij heeft wel een plaatje aan mij doorgegeven. En het plaatje van deze keer is van Brits-Jamaicaanse zangeres June Lodge. Samen met DJ Prince Mohammed. En het was eigenlijk het liedje waar we naar gaan luisteren, was oorspronkelijk een country nummer van Charlie Pride. Maar in 1982 heeft June er een nieuwe versie van gemaakt. En toen werd het reggae. En hij ging heel hard in Nederland en België. Grappig genoeg. Nou ja, dit is dus eigenlijk een nummer van American songwriter Don Devaney. En June Lodge, die hoorde dat nummer op een gegeven moment ergens op de radio. En toen dacht ze, wat nou als ik er reggae van maak?
1: Ja.
0: Ja. En nou ja, dat ging dus goed. Het nummer kwam uit in 1980. En het werd een van de grootste zomerhits in 1982 in Europa. Wij deden er iets langer over toen om alles deze kant op te halen. In Nederland was het een aantal weken nummer 1. En het was de best verkopende single in 1982. En ook in België haalde deze plaat de nummer 1 plek. Nou, hoe tof is dat? Ja, het is een beetje zoetig reggae groove. En zij heeft een lekker stemgeluid eroverheen. En daardoor werden mensen er tamelijk vrolijk van. En ik moet zeggen, ik ken het ook nog. Dus ik ga nu even het kwartje in die jukebox gooien. En dan gaan we luisteren naar June Lodge met Someone Loves You, Honey.

0: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Jessica Schilder is in Oslo haar ongeslagen status in dit Diamond League seizoen kwijtgeraakt. Schilder won vorige week nog in Stockholm en had eerder in China het Nederlands record naar 21,09 meter gebracht. In Oslo zette de Amerikaanse Chase Jackson in haar eerste ronde echter de toon met 20,74 meter. Schilders vierde poging was met 20,11 meter de beste. Ik begin wat vermoeid te raken, het wordt wat veel, zei Schilder kort na haar derde grote wedstrijd in 8 dagen. In 2028 worden in Peking tegelijkertijd de WK schaatsen, kunstrijden, synchroon schaatsen en shorttrack gehouden. Zo heeft de Internationale Schaatsunie ISU bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de 4 schaatsdisciplines in 1 stad gezamenlijk hun wereldkampioenschap hebben. Tegelijkertijd worden de ISU Skating Awards uitgereikt. De FIA heeft overeenstemming bereikt met het Formula One Management, de teams en de motorfabrikanten over veranderingen aan de motorreglementen in de Formule 1. Dat betekent dat coureurs vanaf 2027 met sterkere brandstofmotoren en zwakkere elektromotoren rijden. De Formule 1 coureurs rijden dit seizoen met een krachtbron waarbij grofweg de helft van het vermogen elektrisch is. Die regels zorgen voor klachten van fans, maar ook van de coureurs zelf. Vooral omdat de batterij van de elektromotor relatief klein is, moet er tijdens het rijden veel worden bijgeladen. Eredivisieclubs kunnen voortaan het thuisrecht in de play-offs om Europees voetbal verliezen als zij hun eigen stadion niet beschikbaar hebben. Dat zegt eredivisiedirecteur Jan de Jong woensdag tegen ESPN. De beslissing volgt na het gedoe bij Ajax dat vorige maand de play-offs niet in de eigen Johan Cruijff Arena kon spelen door een concertreeks van de Britse popster Harry Styles. Eredivisieclubs vorige week hebben tijdens een gezamenlijke vergadering unaniem besloten dat clubs hun stadion altijd beschikbaar moeten hebben. Dat geldt vanaf de Johan Cruijffschaal tot en met het einde van de play-offs. Dit was het sportnieuws. Heb het goed. En graag tot morgen.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen opgelost. Toch staan er nog wel een paar files op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en de Ketelbrug 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum, tussen knooppunt Everdingen en Lexmond 4 kilometer met daar ruim een kwartier vertraging. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bruno Mars, die het allemaal voor jou over heeft. Dus dat.
1: Ja, fijn dat iemand dat voor me over heeft.
0: Het is tijd voor de drie van vandaag. En de drie van vandaag zijn wat anders dan anders.
1: Oh nee, Rea. Wat doe je ons aan?
0: Ja, nee, verandering. Verandering doet leven, fijne mensen. Nee. Ik heb namelijk wat tips, nutteloze weetjes, goede waarschuwingen die je gaan helpen vandaag.
1: Vertel het ons.
0: Let op.
1: Ja.
0: Het klinkt als een slechte lifehack van een oom op een verjaardag, maar het werkt echt. Ja. Als jij je autosleutel tegen je kin of je slaap houdt, en dan hebben we het over zo'n klik-autosleutel, weet je wel, zo'n elektrische, niet zo'n draaidingetje. Dus we hebben een moderne auto die op sensor afgaat. Als je die dus tegen je kin of je slaap houdt, dan gebruikt je hoofd het vocht in je lichaam als een soort primitieve antenne. En daardoor kan het bereik van sommige afstandsbedieningen van auto's net iets groter worden. Dat is dus handig als je op een overvolle parkeerplaats staat te drukken alsof je een noodsignaal naar een satelliet probeert te sturen. En je hebt geen bereik, zeg maar. Dan ben je een soort antennetje en dan doet hij het wel.
1: Ik snap niet.
0: Jij wordt de antenne.
1: Dus door
0: jij
1: het
0: wordt
1: vocht
0: in jouw lichaam.
1: Ja.
0: Er zit vocht in je lichaam. We bestaan voor 70% uit water.
1: Ja.
0: Dat wordt een geleider voor die straling.
1: Zo. Oh.
0: Dus jij helpt hem een beetje. Alsof je er een antenne op plakt.
1: Ik geloof dit niet.
0: Het is waar.
1: Ik geloof dit niet.
0: Het is waar. En dan een waarschuwing. Vertrouw nooit een meeuw die oogcontact maakt.
1: Klopt.
0: Wetenschappers hebben namelijk ontdekt dat meeuwen verrassend goed menselijke gezichten kunnen herkennen. Heb jij ooit een patatje afgestaan aan een brutale meeuw? Dan bestaat de kans dat je die vliegende hooligan nog een keer tegenkomt. Best wel. Het is het namelijk, hij onthoudt jou als makkelijk doelwit. En als je straks een meeuw ziet die net iets te aandachtig zo naar je gluurt, dan zou ik mijn lunch even afschermen. Want hij gaat hem pakken.
1: Ja.
0: En ze weten dus gewoon, ah, deze Jan Doedel, daar kan je makkelijk een frietje van jatten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mooi, hè? Dan heb ik nog één handige tip voor je. Kan jij nooit onthouden waar je je oplader, je sleutels of je bril hebt neergelegd?
1: Nee, dat heb ik niet.
0: Dat heb jij nooit? Nee. Ik ken genoeg mensen die dat wel hebben.
1: Maar oké, ik heb dat voor de
0: voor even. Nou, leg vanavond een elastiekje om het voorwerp dat je morgenochtend absoluut niet mag vergeten. Je brein merkt zo'n kleine afwijking namelijk direct op. Het is een simpel geheugensteuntje dat verrassend goed werkt.
1: Nou, weet je wat
0: omdat je dan ineens ziet, dan zie je waar die ligt, omdat er iets raars om je bril heen zit. Of iets raars om je sleutel heen zit.
1: Ja, of leg het gewoon op vaste plekken.
0: Tada!
1: En als je bang bent dat je iets vergeet, weet je wat ik altijd doe? Ik leg mijn sleutelbos erop, zelfs in de koelkast.
0: Want dan ga je je sleutels zoeken en dan denk je, oh, dit is in de koelkast. Nou, daaronder ligt het puddingje wat je mee had moeten
1: nemen. Het ding is, regelmatig bij mij in huis ligt inderdaad mijn sleutels in de koelkast. Omdat als ik dat niet doe, vergeet ik mijn lunch. Mijn sleutels vergeet ik nooit.
0: Nee, want je moet de deur op slot doen om weg te gaan. Ja, ik snap dit. Ik
1: heb vaak
0: dit,
1: ook opendraaien, dus ik kan ook niet weg zonder sleutel vaak. Dus en ik weet dan gewoon van mijn sleutels liggen daar. Maar als de sleutels niet liggen, dan vergeet ik het wel. Terwijl ik ze nooit kwijt ben. Ja, het is heel raar.
0: Ja,
1: dat is ook een tip.
0: Nou, ik doe het soms ook. En ik heb het vandaag niet gedaan, maar wij ook niet. Want wij zijn allebei onze lunch en ons ontbijt vergeten.
1: Oh.
0: Nou, dramatotisch.
1: Ja.
0: Maar goed, dat waren ze voor vandaag. Ik dacht, ik doe het even een keertje anders dan anders.
1: Ja, ik vind het wel leuk.
0: Ja,
1: een beetje
0: toch?
1: Wat meer afwisseling.
0: Een beetje meer afwisseling. Ja. Dan hebben we, is het tijd voor...
1: Wat?
0: Verzoekjes.
1: Oh my god, wil jij nou een nummer horen? Is er iemand jarig? Of
0: Hou je gewoon van leuke muziek?
1: Of is het heel toevallig vandaag dat je bent geslaagd? De inspanning, weet je
0: wel. Oh ja, iedereen hoort dat vandaag.
1: Of heb jij nou een hele leuke stagiair van diegene zijn laatste dag is?
0: Oh, ja, toevallig heb ik die.
1: Kan je ook voor diegene een plaatje aanvragen?
0: Ja, dat zou ik best eens kunnen doen. En hoe vragen ze dat plaatje dan aan, Danny?
1: Nou, dat is heel makkelijk. Je kan ons sowieso, als je in de Twitch-chat livestream zit, kan je daar hem achterlaten. Je kan ons ook via Instagram een DM sturen. Dat krijg ik ook binnen. En via de app.
0: En via de website.
1: Oh, en via de website. Dus,
0: Zoveel mogelijkheden, jongens. Ja, ook zo verschrikkelijk veel mogelijkheden.
1: En vertel ook naast alleen, ik wil dit horen, waarom,
0: ja, voor wie. Ik vind het ook wel handig dat ik weet waar het over gaat.
1: Want dat vind ik toch altijd ook wel leuk om te weten van, maar waarom kiest iemand dit nummer? Dat kan best wel veel over je vertellen, vind ik.
0: Mm-hmm. Ja, nee, ik ben benieuwd wat het zou vertellen als iemand dit nummer had gekozen. Earrings van Malcolm Todd.

0: out of it.
1: Potverdorie, ja. Nou ja, dat betekent... Ik vond het wel een interessant stukje. Je bent de oorbel in mijn bed kwijtgeraakt. Ik vind het moeilijk allemaal.
2: Ik heb nog nooit naar de tekst geluisterd.
1: Ja.
2: Nou, dat vaak je wel doe.
1: Ja. Cool. Nou, hé, hey, we hebben een verzoekje binnen.
2: Huh?
1: Ja.
2: Is het een goed nummer? Worden we er blij van?
1: Ik denk dat jij er blij van wordt. Okay. Ik weet namelijk dat je van deze band niet, nou, misschien wel meer dan één shirt hebt.
2: Oh, dan weet ik al wie het is.
1: En hoe weet jij dat nou?
2: Het was dus helemaal niet waar, want ik heb er eentje wel het vaakst aan, maar ik heb...
1: Je hebt er maar één, dat is helemaal smerig.
2: Nee, maar ik heb er gewoon heel veel best meerdere shirts eigenlijk. Voor de luisteraar, ik zit op dit moment op 43 bank shirts. En concert shirts bij elkaar.
1: Kijk, helemaal goed.
2: Feitje.
1: Nee, het is een nummer van Nirvana. Come as you are.
2: Ja.
1: En daar staat de cryptische tekst achter. Ze weet wel waarom.
2: Ja.
1: Dus ik denk dat die voor jou is.
2: Ja, dit is mijn, ik denk wel mijn lievelingsliedje ooit.
1: Nou, bij deze. Hippie hoera. Voor jou.
2: Ja. Yeah.

0: oude powerplaat, maar nog steeds met de power van... Ja, ik weet nog dat Hugo hier zo hard op ging.
1: Ik wou net zeggen, heb jij dit gewoon aangezet? Of is dit toevallig een verzoekje van onze collega? Want elke keer als de eerste drie noten zie ik gewoon in mijn ooghoek iets bewegen. En dan zie ik een Hugo.
0: Ja, Hugo kan gaan stuiteren
1: ja, jongens, van dit nummer. Ik ga kijken of ik nog een keer wat je terug van kan vinden. En misschien nog wel ergens online kan neerzetten. Dat is wel grappig.
0: Ja, dat lijkt me een hele goede inderdaad.
1: Of hij doet het misschien nog wel als ik hem een keer meer laat draaien. Doet hij het gewoon weer.
0: Oh, misschien dus. Krijg ik het vanmiddag wel voor elkaar. Ja. Ik mag hier vanmiddag zitten met Hugo.
1: En dan doen we dat zo'n mysterieus quest. En dan weet hij daar dus niet van.
0: Oh, ja.
1: Dus luisteraars, als je wil weten of het Rea is gelukt.
0: Ja,
1: wees erbij.
0: Zorg er. Nou ja, wat dat betreft willen we je toevallig net gaan vertellen wat je vandaag van ons nog kunt verwachten.
1: Ja, heel veel.
0: Ja, vandaag om 10:00, en dat is dus echt al bijna, is het tijd voor GP at Work, de allerlekkerste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren. Dan is het om 4:00 tijd voor...
1: Achteraansluiten met Hugo en Rea.
0: Ja, en dan hopelijk ook dit nummer en het bijpassende dansje van Hugo. Daar heb ik nu al zin in.
1: Ja.
0: En als je dan denkt, nou, dan is het daarna klaar. Nee. Want om 6:00 is het tijd voor 90s Noise. De allerlekkerste hits uit de 90s. Achter elkaar gezet, zonder geklets tussendoor. Eén grote vissa.
1: Ja.
0: Morgenochtend ben ik er niet.
1: Ik wel.
0: Wat? Jij wel. Ja, ik ben op Best Kept Secret. Als in morgenochtend ben ik op weg naar Best Kept Secret. Want het begint natuurlijk pas om 2:00 morgen. Ja. Maar er moet nog met een tent en weet ik wat geshout worden.
1: Ja, ik ben zo benieuwd naar de verhalen die we volgende week hier terug over kunnen horen.
0: Ja, zeker weten. Nou ja, en je kunt ons natuurlijk volgen als je avonturen op Instagram gaat volgen. Dan krijg je de live verslagen mee. Waarschijnlijk weer mijn boze, ik ga aan knoppen zitten waar ik niet aan mag zitten. Acties, want daar ben ik van. Als het geluid

0: goed is, dan ga ik het zelf regelen.
1: En gaan we dit volgende week ook nog in jullie...
0: Ja, zeker. Want we hebben natuurlijk volgende week ook een lekkere live uitzending van Avonturen. Volgende week vrijdag. En dan gaan we uitgebreid het hebben over Best Kept Secret. Maar we gaan het ook hebben over Jera On Air. Want dat komt de week daarna.
1: Oh my god.
0: En dat wordt ook heel erg leuk. Ik zit daar, dat is wel ingewikkeld hoor. Ik ben op weg naar een festival, maar ik zit ook midden in de voorbereidingen voor Jera. En zoals elk jaar verandert altijd wel iets. Er is nu een nieuw boekingssysteem voor de vrijwilligers. En het heeft mij een punthoofd en hoofdpijn bezorgd. Maar ik kreeg vanochtend van een van mijn vrijwilligers een heel geruststellend appje. Want ik dacht echt, oh ik hoop maar dat zij er geen last van hebben. Snap je?
1: Ja.
0: Omdat het is een nieuw systeem. En dan moet je dan rustig uit gaan leggen hoe dat werkt. En deze man zei, ik vind het echt super chill. Ik hoef letterlijk alleen maar naar Jera te komen om te werken. Alles eromheen fix jij. Thanks voor alles fixen.
1: Ja, daar wil ik wel naast Jera in het hele algemene. Ja, echt wel ook nu mijn stage. Want dit is mijn officiële
0: laatste stage dag.
1: Ik ben er wel nog, jullie zijn van me af. Maar voor school is het klaar.
0: Ja.
1: En jongens, wat deze Rea allemaal kan. Ik word een beetje eng van soms zelfs. Dat ik denk, you okay?
0: Ik ben een duizend dingen doekje.
1: Ja, je hebt alles gedaan in je leven aan... super chill.
0: Ja. Nou ja, ik ben ook heel blij dat jij je laatste stage dag hebt. Niet omdat ik dan afscheid van je kan nemen, maar omdat ik je dan als echte collega kan begroeten. Maar dat gaat helaas pas dinsdag worden.
1: Ja.
0: Want dan ben ik er pas weer.
1: Ja, jammer. Ja, veel plezier.
0: Ja, dat komt vast goed. En jullie ook, lieve luisteraars, kijkers, iedereen die meegeniet. Of misschien niet, maar dan moet je er even een appje over sturen. Maak er een prachtig weekend van alvast. Ja, zo prematuur ga ik dat roepen. Ja. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst voor je
1: eigen
0: fijne dag.
1: Doei.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bijna de helft van de Nederlanders deed vorig jaar vrijwilligerswerk. Dit aandeel is vergelijkbaar met 2019, maar ligt lager dan in 2024 en 2023. Vooral 65 tot 75-jarigen zijn wekelijks of maandelijks actief, meestal bij sportverenigingen. De meeste vrijwilligers beoordelen hun inzet met een 7,7 als rapportcijfer. De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Matthew Whitaker, roept Amerikaanse en Europese bedrijven op om meer samen te werken aan defensiematerieel. De Verenigde Staten zullen de NAVO niet de rug toekeren, maar de lastenverdeling moet eerlijker worden. Bondgenoten moeten meer inspanning leveren en Europa mag niet langer op Amerikaanse financiering voor veiligheid vertrouwen. Het Tuchcollege van de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft een hulpverlener een beroepsverbod opgelegd vanwege ernstig alcoholmisbruik dat risico's voor patiëntveiligheid opleverde. De man werd in 2024 veroordeeld voor het meenemen van middelen onder de opiumwet en werkte daarna als ZZP'er in de zorg. Hij voerde ongepaste medische handelingen uit en verkeerde volgens politie meerdere keren onder invloed van alcohol. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is dit jaar voor het eerst sinds 2006 gedaald naar ruim 129.000. De afname wordt sterk beïnvloed door minder studenten uit Duitsland en China, respectievelijk 1680 en 1000 minder. Het aantal Duitse studenten daalt al sinds het collegejaar 2022-23, mogelijk door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten. Chinese universiteiten stijgen in internationale ranglijsten. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Gelijkspel. Elke dinsdagavond tussen 6 en 9 het programma over vrouwen in de topsport.
1: Radio voor de Randstad. Dit is Girl Power.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Canada is het volgende in een reeks landen dat de regels voor social media voor kinderen aanscherpt. Eerder kwamen bijvoorbeeld Australië en Griekenland met een algeheel verbod. Canada was dat eerst ook van plan, maar de regering is er toch van overtuigd dat de apps veilig kunnen worden gebruikt als er voldoende regels zijn. Uitkeringsinstantie UWV laat extern onderzoek doen naar de eigen werkcultuur na eerdere signalen over een onveilige werksituatie en hoge werkdruk. Adviesbureau KPMG voert het onderzoek uit op verschillende locaties, waaronder Amsterdam. De resultaten moeten eind dit jaar helder zijn, zodat de instantie gerichte maatregelen kan nemen. Bijna de helft van de Nederlanders deed vorig jaar vrijwilligerswerk. Dit aandeel is vergelijkbaar met 2019, maar ligt lager dan in 2024 en 2023. Vooral 65 tot 75-jarigen zijn wekelijks of maandelijks actief, meestal bij sportverenigingen. De meeste vrijwilligers beoordelen een inzet met een 7,7 als rapportcijfer. De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Matthew Whitaker, roept Amerikaanse en Europese bedrijven op om meer samen te werken aan defensiematerieel. De Verenigde Staten zullen de NAVO niet de rug toekeren, maar de lastenverdeling moet eerlijker worden. Bondgenoten moeten meer inspanning leveren en Europa mag niet langer op Amerikaanse financiering voor veiligheid vertrouwen. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zorgaanbieder ExpertCare sluit 2 zorgvilla's voor ernstig gehandicapte kinderen pas als er voor alle bewoners een passend alternatief is gevonden. Minister Mirjam Sterk heeft dit afgedwongen na overleg met de eigenaar. De geplande sluiting in Vleuten en Waalre per 1 juli is uitgesteld om zorgvuldigheid voor de kinderen te waarborgen. Paus Leo XIV bezoekt naar Barcelona, de Canarische eilanden, om aandacht te vragen voor het migratievraagstuk. Tijdens zijn reis op Tenerife en Gran Canaria spreekt de paus 10.000 gelovigen aan. Hij bezoekt ook een beruchte pier die hij wil omdopen van een kade van schaamte naar een kade van hoop. Canada is het volgende in een reeks landen dat de regels voor social media voor kinderen aanscherpt. Eerder kwamen bijvoorbeeld Australië en Griekenland met een algeheel verbod. Canada was dat eerst ook van plan, maar de regering is er toch van overtuigd dat de apps veilig kunnen worden gebruikt als er voldoende regels zijn. Uitkeringsinstantie UWV laat extern onderzoek doen naar de eigen werkcultuur na eerdere signalen over een onveilige werksituatie en hoge werkdruk. Adviesbureau KPMG voert het onderzoek uit op verschillende locaties, waaronder Amsterdam. De resultaten moeten eind dit jaar helder zijn, zodat de instantie gerichte maatregelen kan nemen. Het weer nog. Vanmiddag is het overwegend droog met temperaturen van 16 tot 18 graden. Later bereikt een regengebied het westen en trekt gedurende de avond oostwaarts over Nederland. Het wordt een langere tijd nat. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige

0: werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt drukker op de weg, want de spits staat op het punt van beginnen. Dus er staan steeds meer dagelijkse files. Wat ook opvalt is de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Bij de afrit Maastricht Airport heb je nog een kwartier vertraging. Komt door de nasleep van een ongeluk, de weg is wel weer vrij. Verder rijdt het langzaam op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. Daar doe je er ook een kwartier langer over. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht staat bij de Bilt een pechgeval. Vertraging is daar bijna 10 minuten. En op de A28 van Groningen naar Amersfoort heb je bij Zwolle nog 5 minuten vertraging door de nasleep van een ongeluk. Maar ook die weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Who do you think you are? Nou, ik ben Hugo en ik heet jou van harte welkom bij Achteraansluiten, het allerleukste fileprogramma van Nederland.
1: Feestje in de file met Achteraansluiten.
0: Hey, en ik ben je gastheer hier, maar ik doe dat natuurlijk niet alleen, want tegenover mij zit de gastvrouw die je 's ochtends altijd fris en fruitig hoort hier op deze radiozender. Rhea.
2: Hallo Hugo.
0: Hallo, wat leuk dat jij er weer bij bent.
2: Ik vind het ook hartstikke leuk dat ik erbij ben.
0: Gezellig. We gaan er tot 6 uur een ontzettende leuke show van maken. We gaan vreemde regels in het buitenland doornemen.
2: Oeh.
0: Ja, dat is handig als je straks op vakantie gaat.
2: Zeker weten.
0: Maar eerst eventjes wat anders. Het is namelijk donderdag 11 juni. De dag waarop duizenden leerlingen de uitslag krijgen van hun eindexamen.
2: Spannend.
0: Ja, dat is toch wel spannend. Ben je eigenlijk in 1 keer geslaagd, Rhea, voor je eindexamen?
2: Ja.
0: Lekker bezig.
2: Ja, nou, ik was het jaar voor mijn eindexamen ben ik van school getrapt.
0: Oh.
2: En toen ben ik volwassen onderwijs gaan doen. Want dat was de andere optie.
0: Ja.
2: En dat ging in 1 keer goed. Blijkbaar doe ik het heel goed als er niet iemand de hele tijd allerlei klassikale dingen van mij wil. Dat komt omdat ik op een instituut volwassen onderwijs volgde, waar mensen niet zo goed wisten wie er nou in welke klas zat. Omdat mensen niet zoals op een normale school standaard in de les zaten. Dus de vakken waar ik niet zo goed in was, die volgde ik gewoon meermalen in de week.
0: Ja.
2: Zodat het een beetje bleef hangen. En de vakken waarvan ik dacht, wow, dat ken ik wel, daar ging ik nooit naartoe.
0: Wauw.
2: Dus,
0: en dan toch je eindexamen gehad.
2: En toch in 1 keer slagen.
0: En was je zenuwachtig toen toch wel?
2: Ik had het heel raar gevonden als ik was gezakt. Ik was er best zeker over dat ik het goed had gemaakt.
0: Aha.
2: Er was 1 vak waarvan ik dacht, mwah. Maar ik dacht, dat moet ik kunnen compenseren. Want je mag natuurlijk 1 minder broedertje hebben tussen alle cijfers.
0: Ja.
2: Maar dat bleek ook nog gewoon voldoende te
0: welk
2: zijn.
0: Welk vak was dat?
2: Economie 1.
0: Oh, dat snap ik heel goed. Ja, dat snap ik wel heel goed. En gaat die uitslag van die eindexamens dan hetzelfde bij de FAVO? Want volwassenen onderwijs.
2: Ja, ja, ja.
0: Hetzelfde als bij middelbare scholieren, zeg maar?
2: Ja, ik werd gebeld, want ik had wel een mentor.
0: Ja.
2: Die man heb ik 2 keer gezien. 1 keer bij de intake en 1 keer bij het overhandigen van mijn diploma. En ik heb hem dus een keer gesproken, omdat hij belde. En dat, maar dat ging heel rap. Zo van, Rhea Bogaert, toch? Ja, geslaagd. Nou, doei. En ik, ik moet nog 300 mensen. Oké, nou.
0: Dat, succes ermee. Ja. Maar je was in ieder geval geslaagd.
2: Ja, ja.
0: En de vraag die mij hieruit doet reizen, die wij vandaag lekker gaan beantwoorden, waar we onze hersenen over mogen kraken, is hoe ga je met zenuwen om? Of heb je speciale tips voor mensen die vandaag echt stikken van de zenuwen? Want tot 5 uur kunnen de mensen, kinderen, gebeld worden. Dus nog een uurtje. Sommigen zijn nog niet gebeld.
2: Oh, dan zit je daar.
0: Dan zit je daar.
2: Met zweet in de naad.
0: Hoe ga je daarmee om met die zenuwen?
2: Het werkte voor mij altijd als ik ergens zenuwachtig over ben om iets anders te gaan doen wat er helemaal niks mee te maken heeft.
0: Zoals papieren vliegtuigjes vouwen.
2: Je hele huiskamer herinrichten. Een muur schilderen. grote dingen die een ander soort concentratie vragen.
0: Kijk, dat klinkt wel als een goede tactiek tegen de zenuwen.
2: Ja, en daarna is je kamer ook mooi opgeruimd. Dus dat is
0: top. Ik ben ook wel benieuwd hoe jij met je zenuwen omgaat. Ga jij ook je hele kamer verbouwen? Of ga je naakt dansen in de slaapkamer? Dat kan het ook. Je smeer je groene thee op je oogleden.
2: Wat... Of ga je huilend onder een dekentje op de bank liggen wachten?
0: Dat kan natuurlijk ook. Maar dan raad ik je toch aan om te gaan schoonmaken eigenlijk.
2: Ja,
0: dat is wel
2: echt
0: leuker. Gaat de tijd ook een stuk sneller. Ik ben wel benieuwd naar jouw geheime tactiek. Dus laat dat even weten via de Twitch of de app. En een appje mag natuurlijk ook. 0634606464.
2: Ja.
0: En dan wil ik van jou weten, wat doe jij? Wat is jouw lifehack om tegen die zenuwen in te gaan?

0: Waterloo van ABBA. En John die reageert, ik word ontzettend zenuwachtig van ABBA.
1: Ja, jammer joh.
0: Jammer joh. Het is maar net inderdaad waar je zenuwachtig van wordt. Want er zijn duizenden middelbare schoolleerlingen die vandaag ontzettend zenuwachtig zitten te wachten.
1: Oh ja.
0: Ja, die zijn ontzettend zenuwachtig aan het wachten op dat telefoontje of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Tot 5 uur kunnen ze vandaag nog gebeld worden. En ik was even aan het een paar cijfers aan het doornemen. En ik zag dus dat er meer meiden op dit moment op de uitslag wachten dan jongens.
1: Ja.
0: En dat komt omdat er gewoon meer meiden op de middelbare school zitten op dit moment dan jongens. Nou, leuk feitje. Toch?
1: Ja, zeker weten.
0: We vroegen jou, hoe ga jij dan om met die zenuw? Heb je tips, heb je tricks? Zoals jij, Rea, jij gaat de bende opruimen.
1: Ja.
0: Alles ordenen. En we kregen leuke reacties binnen. Namelijk, Nadia die hebt gewoon 3 diepe zuchten en een veel te grote reep chocolade naar binnen werken. Dat werkt gewoon altijd. Sterkte voor iedereen die nog wacht.
1: Er is niet zoiets als een te grote reep chocola, Nadia.
0: wijze woorden van Rea. Ja. Dan hebben we nog Milou. Die stuurt, Eye of the Tiger werkt voor mij geweldig. Keihard aanzetten in de woonkamer en dan schaduwboksen tegen mijn eigen spiegelbeeld. Ja, ik vind jou ook wel iemand die dat doet, Rea.
1: Ik vind schaduwboksen het stomste van de hele boksles. Ik wil graag iemand raken, maar ik snap dit wel.
0: Maar om nou je lieve vriend in elkaar te mappen als je zenuwachtig bent, is ook weer zo.
1: Nee, dat lijkt me helemaal geen goed idee. Nee.
0: Nou ja, je hebt altijd nog een andere optie, want John die stuurt namelijk ook zenuwen. Doe maar 15 milligram Valium.
1: Dat moet je dan wel in huis hebben.
0: Nou, misschien dat mensen nog wat van hem kunnen lenen. Ik moet zeggen, ik weet nog niet of ik al die arme tieners knetterstoont op die eindexamenslag wil laten wachten. Lijkt me de tip van Milou toch net een wat gezondere optie. Gewoon lekker schaduwboxen in een woonkamer met Eye of the Tiger.

0: Rea's favoriete nummer, hè? Dat kwamen we net achter.
1: Ach. Ja, echt.
0: Ik vind het heerlijk, Adele met Easy On Me. Maar jou moeten we er niet voor bellen, blijkbaar.
1: Nee. Ik vind Adele een fantastische vrouw. Althans, ik denk dat ze een fantastische vrouw is.
0: Ja.
1: Ik vind het een flamboyant emotioneel wrak. Heerlijk.
0: Ja.
1: Maar dat...
0: Dat gejengel.
1: Nee, maar ze knallen. Zie je? Nee.
0: Nou.
1: Vriendin, het loopt over mijn rug.
0: Nou, dat is heel duidelijk. Ik vind het een heerlijk... Je hebt het fantastisch gedaan, Adele. Als je luistert, echt waar. Ja. Je stem is prachtig. En dit is een fantastisch nummer.
1: Ik ben een zure sloot. Je moet helemaal niet naar mij luisteren, joh.
0: Weet je wat jij nodig hebt, Rea, eigenlijk?
1: Nou.
0: Weet je? Om Adele van je af te laten
1: minder
0: glijden.
1: Minder citroenen.
0: Nee, vakantie.
1: Ja, nou.
0: Nou.
1: Nou.
0: Ja.
1: Nou.
0: Daar zeg ik eens wat, hè?
1: Zo
0: spijker op kop.
1: Snackers.
0: Niet normaal. Maar als je naar Italië gaat, dan moet je wel even gaan opletten.
1: Oh.
0: Ja.
1: Want?
0: Nou, sinds kort mag je op het Italiaanse strand in Villa Simius. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ik ben niet zo'n ster in het Italiaans.
1: Waarom?
0: Absoluut geen parasols meer meenemen. Doe je dat wel, dan krijg je een boete.
1: En want ze willen dat ik gewoon levend verknetter daar? Wat is het idee?
0: Nou, nee, ze hadden nogal last van de bosbranden.
1: Met een parasol. Inderdaad.
0: Nee. Nou ja, de achterliggende gedachte is wel dat parasols vrij brandbaar zijn. En dat als
1: maar je gaat dat ding toch niet in de hens zetten? Die gaat toch boven mij om te voorkomen dat ik in de hens vlieg?
0: Ja, maar ik denk dat toeristen over het algemeen op al die strandjes ook niet al te netjes hun zooi opruimen, als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat het daarin zit. En dan waait hij s'avonds weg en dan komt er een vonkje bij en dan vof. En toen zijn ze vorig jaar al hectaren en hectaren hun bos verloren. Dus nu dachten ze, weet je wat we doen? We laten de toeristen verbranden.
1: Gaaf.
0: Ja.
1: Ja, en hebben ze dan een aloe vera plantage ernaast? Is dat het marketing?
0: Nee.
1: Nee. Ik weet het niet.
0: Nee. Nou ja, als je een start-up wil beginnen trouwens, nog in Italië, dan zal ik daar deze zomer...
1: Villa Simius, ja, moet ik. Met
0: Villa Simius.
1: Met After Sun en aloe vera.
0: Ja.
1: Nou, ik ga de auto vastpakken.
0: Heel goed idee. Aloe vera is achterin. Ik weet helemaal niet hoe je die dingen verbouwt, maar ik denk...
1: Het groeit op vrij droge grond.
0: Nou, top.
1: Ja.
0: Perfect. Niks meer aan doen. Direct naar Italië. maar er is wel een manier om er onderuit te komen.
1: Oh.
0: Ja.
1: Als je hem zelf op je hoofd zet en je zegt, het is een hoedje.
0: Nee. Je moet je opa meenemen of je oma.
1: Want die mag wel.
0: Ja, als je boven de 65 jaar bent, dan mag je gewoon zo'n parasol
1: meenemen.
0: Dus
1: ik mag gewoon wel een parasol mee.
0: Ja, maar...
1: Wat zit je me nou moeilijk te maken?
0: Nee.
1: Voor saus.
0: Ik weet dat je er jonger uitziet dan je bent, maar 65, dat is wel, dat spant heel erg de kroon. Je bent net 35, kom op.
1: Au. Hugo is een lieverd, maar hij kan niet zo goed tellen.
0: Oh, oké. Nou, dat laten we even. Wat ik wel kan tellen, tot 10. Want als je je kind van onder de 10 meeneemt, dan mag je ook een parasolletje mee.
1: Ja, nou dan wordt het toch mijn opa.
0: Dan wordt het je toch je opa.
1: Ja.
0: Ergens een kind van straat trekken, zo, hup, ga maar mee, ik wil een parasol. Ja. Nee.
1: Nou,
0: wie weet.
1: Ook daar zie ik een markt voor. Zijn er niet... Oh nee, ik wil niet heel raar.
0: Oké, ik denk dat het tijd wordt. Nee. Er zijn trouwens veel meer bizarre regeltjes op vakantiebestemmingen.
1: Oh.
0: Bijvoorbeeld als je naar Frankrijk of Japan gaat of naar Brazilië, dan is het wettelijk verboden om daar te sterven.
1: Ja, hou me maar eens tegen als ik aan het verbranden ben zonder parasol.
0: Ja, het mag echt niet. Echt niet. Noorwegen ook niet. Je hoort zo hoe het zit.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt drukker op de weg, de spits komt verder op gang. Er staat intussen al 400 kilometer file. Wat opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Hoofddorp heb je door een ongeluk een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A5 loopt het ook vast van Amsterdam naar Hoofddorp voor knooppunt De Hoek. Daar heb je nu een half uur tijdverlies. En op de A4, maar dan van Amsterdam naar Rotterdam, sta je tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid nog eens 20 minuten in de file. Verder staat het vast op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwerkerk aan de IJssel. Door rommel op de weg zijn daar twee rijstroken dicht en de vertraging is ruim een half uur. Je kunt ook omrijden via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Feestje in de file met achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Why Did You Do It, Stretch. En wat mag wel en wat mag niet in het buitenland? Dat is best wel handig om te weten.
1: Ja, jij had allemaal nieuwe spannende dingen.
0: Absoluut, want over een paar weken begint de zomervakantie. En in andere landen gelden ook andere regels. Dus als je niet in de problemen wil komen, dan is het best wel verstandig om even in te lezen wat er nou precies staat in die lokale wet.
1: Oh jee.
0: Ja, ja, ja, ze mag in Singapore, wat veel mensen al wel weten, maar wat toch handig is om even te beseffen, geen kauwgom kauwen in het openbaar.
1: Oh?
0: Ja.
1: Dat wist ik niet.
0: Nee, dat mag niet. Dat is vies, bah, goor vinden ze daar.
1: Maar ik
0: dus
1: kauw het, hè? Ik spuug het niet uit.
0: Nee, dat klopt.
1: Maar dat is gewoon het malen als een koe dat niet
0: Precies.
1: Hmm.
0: Precies.
1: Hmm.
0: En in Duitsland mag je wel zo hard rijden als je wil, maar je mag niet zonder brandstof komen te zitten op de snelweg. Dat is echt not done. Kun je gewoon een boete voor krijgen. Minimaal €70. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Ja, nou ja, goed. Dat kun je volgens mij prima voorkomen, toch?
0: Dat is denk ik ook.
1: Als je op tijd gaat tanken.
0: Ja. Ja, je mag ook niet zonder elektriciteit komen te zitten. Dus je moet ook gewoon even je elektrische auto op tijd opladen en zo. Dus denk daaraan. Want die boetes kunnen echt wel flink oplopen. En die Duitsers die zijn niet altijd even flexibel. En, maar in Noorwegen, daar spant het echt wel de kroon. Spitsberg om precies te zijn. Het is daar absoluut verboden om, jawel, te sterven.
1: Nou ben ik het meestal niet van plan als ik op vakantie ga. Is het niet zeg maar het hoger doel. Lekker in mijn klapbikini een beetje liggen doodgaan.
0: Op Spitsbergen.
1: Maar het is ook, ja, op Spitsbergen ook of op places. Maar ik bedoel, stel hè.
0: Stel.
1: Ik heb ineens een hartinfarct of zo. Of iets engs. Of ik val van een keukentrapje in Spitsbergen. Zo op mijn schedeltje.
0: Ja.
1: En ik vind het ook wel grappig. Want oké, ik ga per ongeluk dood. Daar gaan we dan even voor het gemak van uit.
0: Ja.
1: Wie gaan ze die boete dan laten betalen?
0: Ja, dat vraag ik mij. Dat vind ik. En hoeveel
1: ik
0: is dat dan?
1: Ik moet maar hopen dat de erven Rea geld hebben.
0: En dat hoop
1: dat
0: ik dan.
1: Dat die überhaupt bestaan.
0: Ja, of ja, dat inderdaad. Dat denk ik ook. Of je gaat direct de gevangenis in. Nou, lekker geurtje hangt daar, denk ik.
1: Ik denk niet dat de andere zo mensen daar blij mee zijn.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
1: Heel bijzonder.
0: Ja, dat is heel bijzonder. Maar ze hebben dat dus wel gedaan vanuit best een logisch oogpunt. Het is namelijk op Spitsbergen zo koud dat het een soort koelzool is, waardoor je lichaam zo goed bewaard blijft, dat ze eigenlijk willen tegengaan dat daar al die lichamen straks opgestapeld liggen. Dat is een beetje het probleem.
1: Je gaat daar toch niet heen om jezelf te laten invriezen?
0: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt zeker. Al kan dat dus wel. Maar mocht je dat wel van plan zijn, dan mag het ook niet. Maar wat er dus nu gebeurd is, als mensen dus heel erg ziek zijn of op het punt staan om dood te gaan,
1: ja,
0: dan worden ze naar het vasteland getransporteerd.
1: Risicogroepen mogen er niet. Oké.
0: Nou ja, en het is niet de enige plek trouwens waar je niet het loodje mag leggen.
1: Oh, waar mag ik nog meer niet op?
0: Plaatsen in Frankrijk, Brazilië, Italië en ook Spanje zijn op zich plaatsen waar je absoluut niet dood mag gaan op vakantie.
1: Hmm.
0: Al heeft dat dan wel weer vooral te maken met de overvolle begraafplaatsen.
1: Oké.
0: Dus.
1: Ja, we leren weer van alles.
0: Niet zonder benzine komen te zitten in Duitsland. En
1: niet doodgaan in Spitsbergen.
0: Absoluut. Weet je dat ook weer?
1: Nou.
0: Staat genoteerd.
1: Lekker gezellig. Ik was toch niet van plan om naar Spitsbergen te gaan, maar nu allemaal niet meer.
0: Nou, en als je er dan bent en je legt het loodje zo prachtend uitkijkend over die prachtige zee. Ja, dan kun je toch maar één ding denken, toch? Lady Gaga, Bruno Mars.
1: Als ik dan dood ga, naast jou.

0: Die with a Smile, Lady Gaga, Bruno Mars. Naar aanleiding van dat bericht dat je niet mag sterven in sommige landen. Hierbij achter aansluiten op Girl Power Radio. En je hebt nog een uurtje om te stemmen voor jouw powerplaat van volgende week. We gaan ze zo nog even doornemen. Maar dit is
1: de powerplaat van deze week.
0: Dat zei ik.

0: hold up, stop.
1: Ik ga hem nog missen hoor. Lemonade, Aespa en Becky G. Ja. Alleen morgen nog.
2: Ja, maar dat maak ik niet meer mee. Dat klinkt alsof ik dood ga in Spitsbergen. Nee, dat is niet waar.
1: Jij gaat hele leuke dingen doen. Daar gaan we het zo ook nog over hebben. Heel spannend. Heel interessant. Ja. Ik ben heel benieuwd.
2: Zeker.
1: Maar eerst gaan we even naar de powerplaat kanshebbers van volgende week. Want je hoorde de powerplaat van deze week. Dat betekent maar één ding. We gaan ze even doornemen. Wie, wat, waar, wanneer, hoe. Je hebt nog een uurtje om te stemmen. 5 kwartier om precies te zijn. Op jouw favoriete plaat. Welke plaat wil jij volgende week de hele week zo vaak mogelijk horen? Ja, je hebt keuze uit 3. Jij mag stemmen.
2: Ja, en dat doe je via de Girl Power Radio website www.girlpowerradio.nl of via de gratis te downloaden Girl Power Radio app.
1: En dan hoef je maar 2 keer te klikken. Hè? We hebben geen gegevens nodig, helemaal niks.
2: En dan is het gebeurd.
1: Ja, jouw stem is daar. Heel erg geldig. Welke 3 nummers zijn dat nou ook alweer? Je hebt ze de hele week al voorbij horen komen. Maar als we jouw geheugen even gaan opfrissen, dan gaan we ze nog 1 keertje bij langs. We hebben Horse Girl met That's My Beach of Bitch. Dat is nog even een beetje een... dat weten we zelf ook nog niet zo goed.
2: Beachy Bitch.
1: Beachy Bitch. Zoiets. Ja.
2: Een strandheks.
1: Een strandheks. Ja, met een paardenmuil. Ja, het is werkelijk waar.
2: Ja, en een parasol waarschijnlijk.
1: En in Italië. Dus dan hebben we Notje Without You. Een Spaanstalig lied met een Engelse titel. Heel bijzonder. Van Skrillex en Fate.
2: Yes.
1: En dan hebben we Pile Muffetio.
2: Ja.
1: Waar
2: zijn mijn favoriet.
1: Zijn mijn favoriet. Wil je daarmee aftrappen dan? Of wil je die dan bewaren voor het laatst?
2: Het lekkerste voor het laatst graag vandaag.
1: Lekkerste voor het laatst. Nou, maar jouw mening telt eigenlijk niet.
2: Mijn voorkeur. Luister. Ik zit niet achter de knoppen. Dus je kunt doen wat je wilt.
1: Nee, dat is waar. Nou, ik ga voor de track die... ik mag niks verraden natuurlijk. Maar best hoog staat. Laat ik het even zo zeggen. Dat is toch die bitch van Horse Girl. Ja. En als jij niet wil dat die wint, dan zou ik nog even snel naar de website gaan op een van die andere stemmen. En als je wel wil dat die wint, klikken. That's my bitch.

0: That's my bitch horse girl. En zij komt op 1 en 2 december naar Amsterdam, naar de Melkweg. Dus als je hier heel erg fan van bent...
1: Dan... En is dat omdat ze Sinterklaas op de rug heeft?
0: Kaartjes, tickets kopen.
1: Sorry.
0: Sinterklaas.
1: Horse girl.
0: Horse girl. Ja, zij heet dus eigenlijk ook... Hoe heet dat paard van...
1: Ozo Snel. Ozo Snel.
0: Ja,
1: Americo die is niet meer.
0: Americo is nog niet meer. Ozo Snel, ja.
1: Ja.
0: Zo gaan we haar noemen. Ja. Ozo Snel. Nou... Het is wel een snel nummer, inderdaad. En ze ging ook best wel snel. Ze ging zelfs te snel dat ze een ayahuasca-retreat moest doen in Ecuador. Want ze had een burn-out. En toen kwam ze terug en toen maakte ze het album Nature is Healing. Nou, echt een fantastisch verhaal vind ik dat. Blijf ik ook leuk vinden. Ja, ja, als je via Twitch kijkt kun je het gezicht van Rhea zien. Die denkt, wat is dit nou weer?
1: Vriendin.
0: Ja.
1: Gewoon take a chill pill. Oh ja, dat dacht ze dat ze dat had gedaan.
0: Dat precies.
1: Niet in pilvorm, hè, ayahuasca. Maar oké, tuurlijk.
0: Absoluut.
1: En nu kan ze cijfers ruiken en kleuren voelen. Ja.
0: En inderdaad, kanshebbers maken voor de powerplaat van volgende week. Nou, kijk. Ontzettend mooi. Maar ze is niet de enige die een kanshebber is. We hebben natuurlijk ook nog Notje Without You. Die is van Skrillex. Een man die ooit begon in een metalband. Dat niet leuk genoeg vond. En toen dacht, ik ga me toch meer op de elektronische muziek storten. Dit nummer is iets zachter.
1: En een beetje...

0: Nog een uurtje. Stemmen, stemmen, stemmen op die powerplaat. Wat wil jij horen volgende week? Misschien deze, Not Here Without You van Skrillex en Veet. Of die vorige, That's My Beach van Horse Girl. Ja, en wie kan tellen? Die
1: Dat we nu bij 3 zijn.
0: Die weet dat we nu bij 3 zijn. En nu, kijk, nu gaat de glimlach van Rea weer terugkomen. Ik zal er weer even in Twitch op beeld zetten. Want dit is toch wel jouw favoriet.
1: Zeker weten.
0: Heerlijk zomers. Och, ik
1: en
0: voel
1: Frans.
0: Die zo. En Frans. Ja, Congolese artiest. Mouvejo. Met zijn track Pile. Hier op Gulpa Radio. Kanshebber voor de powerplaat van volgende week.

0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er in de Randstad en door ongelukken, zoals op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Bij Breukelen ging het mis. De vertraging vanaf Amsterdam Zuidoost is een kwartier. De A9 van Diemen naar Alkmaar sta je ook een kwartier in de file door een ongeluk bij Aalsmeer. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Lunetten. Vanaf Driebergen heb je ook een kwartier oponthoud. En er ligt rommel op de weg op de A20 richting Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel. Vanaf Rotterdam-Noord sta je daar drie kwartier in de file. Twee rijstroken zijn dicht. Je kunt omrijden via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Feestje in de file met Achteraansluiten op Girl Power Radio.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Get You Out of My Head.
1: Ik weet iets over deze clip.
0: Oh, ja. Vertel.
1: Dit is een clip waarin alle dansers maskers op hebben. Een beetje zoals je ook dat One More Time ding, Daft Punk-achtige. Maar dit was avant Daft Punk.
0: Okay.
1: En weet je waarom de artistiek leider dat daarvoor had gekozen?
0: Nee.
1: Omdat hij zei, we hebben hele goede dansers. En op het moment dat die dansers een gezicht hebben, leiden ze af van Kylie. En op het moment dat ik ze allemaal maskers opgeef, kijkt iedereen toch weer naar Kylie. Zonder dat je die choreografie verliest.
0: Wauw. Hebben we weer wat geleerd.
1: Yes.
0: Dankjewel. Ik ga eens die clip opzoeken. Can't get you out of my head. Nou, misschien dit feitje ook niet meer. Dus dat scheelt.
1: Gratis en voor niets.
0: Gratis en voor niets. En we hebben ook gratis en voor niets een oproepje aan jou. Wat wil jij horen om op deze zender om jou door die file heen te helpen? Of om thuis even wat extra motivatie te krijgen? Wij zijn hier voor jou. Laat weten wat je wil horen via de app, via Twitch. Het maakt niet uit. Het mag alles zijn, behalve deze, want deze draai ik nu al. En dat is namelijk Nielson, Sexy Als Ik Dans.

0: Tease Me. Chaka Demus. En hoe spreek je dat uit?
1: Flyers.
0: Een beetje flyers. Oh, kijk. Dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Oh, ja, dat komt, er komt hier iemand binnenlopen in de studio. Dat is Ron, onze fantast. De man die hier alle techniek regelt. Dat is echt een geweldige vent.
2: Zonder hem waren wij er niet.
0: Nee, ik krijg het ook, zoals je merkt, ik word altijd een beetje warm van als hij binnenkomt lopen. Hè, Ron?
2: Geïntimideerd,
0: ja. En dan... Daar lijkt het wel op, zegt hij. Ja, dat blijkt maar weer. Gegroet, Ron.
2: En ik zeg alvast prettig weekend, want zo ben ik. Yes, dankjewel. Tot volgende week.
0: Tot volgende week. Gegroet zeggen we niet alleen...
2: tegen Ron.
0: Maar ook tegen René, tegen Mieke. En ook Anne meldt zich in de app van Girl Power Radio. Dus dat is altijd mooi. Tot 6 uur is dit Achter Aansluiten, het leukste wielerprogramma van Nederland. En straks hebben we het over jouw spannende avonturen aankomende weekend, Rea.
2: Ja, die beginnen morgen al, joh. Mijn weekend begint vroeg dit keer.
0: Jouw weekend begint vroeg dit keer, ja. En zonder al te veel te zeggen, heb je er zin in?
2: Ja, en ik kijk er ook een beetje tegenop.
0: Oh.
2: Maar dat heeft met name te maken met het weder.
0: Oh.
2: Ja, het weer.
0: Nou, we gaan het er zo eventjes over hebben. Maar eerst vroeg ik wat jij wil horen. Welk muzikaal genotsmiddel heb jij nodig om jouw donderdag door te komen? En we krijgen heel veel aanvragen binnen, waaronder eentje van Corine. Die appt namelijk dat ze Valerie van Amy Winehouse graag wil horen. Nou, Corine, u vraagt, wij draaien natuurlijk. En dan is het de vraag... Want haar dochter heeft het voor haar gezongen. En dan is de vraag, wie doet dat beter? Je dochter of

0: Stereo MC's Connected. Donderdag, bijna weekend. Morgen nog één dagje ploeteren en dan met je luie reet op de bank. Of met je bewegelijke voetjes naar een festival, toch Rea?
1: Bijvoorbeeld, ja. Ja, precies. Nou ja, hopen we maar dat bewegelijke voetjes worden en niet in de modder gezogen laarsjes. Want dat is natuurlijk ook nog steeds een optie.
0: Dat is zeker als ik het weerbericht hoor. Oh.
1: Ja, maar lekker lachen in de tent.
0: Lekker lachen in de tent, maar je gaat wel iets heel vets. Wat ga je doen?
1: Ik ga naar Best Kept Secret samen met onze collega Deborah voor onze Girl Power Radio programma Avonturen.
0: Ja.
1: Doen wij altijd verslag van verschillende festivals in het zomerseizoen.
0: Ja.
1: En we wilden het dit jaar eens over een andere boeg gooien. Dus wij hebben Rock Werchter ingeruild voor Best Kept Secret.
0: Oeh.
1: We dachten, we gaan eens een keer iets anders proberen.
0: Spannend.
1: Zeker.
0: En ben je er al eerder geweest bij Best Kept Secret?
1: Nee, want dat hebben we dus steeds overgeslagen. Omdat je kan niet op twee plekken tegelijk zijn. Ja,
0: het valt gelijktijdig natuurlijk.
1: Nou, niet per se gelijktijdig, maar zo dicht achter elkaar dat we er een beetje zenuwen van kregen.
0: Ah ja.
1: Dus ja, want je wil ook ergens even weer al de modder uit je wassen en even bijkomen.
0: Ja.
1: En dus we dachten, nou, laten we daar eens een keer naartoe gaan. Met name vanwege de line-up dit jaar.
0: Vertel, wat?
1: Best Kept Secret is eigenlijk een festival, en daarom vind ik dit altijd wel heel interessant, dat zich laat voorstaan op het feit dat ze programmeren een beetje alternatieve artiesten die nog net niet zijn doorgebroken, maar daar tegenaan hangen.
0: Ja, ja, ja.
1: En dus daarom is het Best Kept Secret. Het is een beetje gatekeeping van, nou ja, wij kennen deze artiesten al en ze willen de bezoekers die artiesten echt laten ontdekken.
0: Ja.
1: Maar een zichzelf respecterend festival weet, het verkoopt niet op alleen maar namen die niemand kent. Mm-hmm. Je moet ook een paar grote namen hebben waardoor mensen op het festival afkomen. Nou, dit jaar is dat onder andere Jack Black.
0: Oh.
1: Of Jack Black, dat is Jack White. Zie ik, haal ze door elkaar. Wat erg. Jack Black is die kleine dikke. Jack White is die van de White Stripes.
0: Ah,
1: die
0: ja.
1: is het.
0: Die, oké, ja.
1: hallo. Gaan we lekker. Nick Cave komt. Ja, echt waar.
0: Ja.
1: De Gorillaz.
0: Oh, vet.
1: Maar ook De La Soul.
0: Oh, wat vet. Oh, wat
1: ja,
0: vet.
1: En dat is natuurlijk wel interessant, want De La Soul was altijd met z'n drieën. En ze zijn nu met z'n tweeën, want één van hen is niet meer.
0: Nee.
1: Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb ze namelijk een aantal keer gezien toen ze nog met z'n drieën waren. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat nu op gaan lossen. En hoe die show eruit gaat zien. Maar daar wil ik wel graag naartoe.
0: En jullie gaan content schieten voor Avonturen?
1: Ja, zeker. We schieten content, doen interviewtjes. Ik maak me vaak druk over de geluidskwaliteit. En kruip soms nog wel eens achter een mengpaneel om eraan te frummelen. Omdat ik denk dat ik het beter weet. Als je daar footage van wilt zien, kijk dan vooral op de Avonturen met DT Instagram. Ook onder die naam. Avonturen Podcast. Mm-hmm. Daar zie je een filmpje van vorig jaar waar ik heel boos aan een computer heb getrokken en het geluid weer goed heb gezet.
0: Vet.
1: Dat is wat ik doe. En Deborah die heeft bergen festivaltips. Hoe overleef je regen, zon, tekort aan bier, te veel aan bier? En natuurlijk, waar vind je de allerlekkerste snacks?
0: Nou, met andere woorden, als je dus wil weten hoe jij jezelf goed voorbereidt op het festivalseizoen en leuke content wil zien en wil kijken naar hoe Rea en Deborah het daar doen op dat festival, dan zou ik zeker even de Instagram-pagina van Avonturen in de gaten houden.
1: En anders, op de 19e hebben wij weer een verse live-uitzending voor je klaarstaan om 8 uur. En daar gaan we je er alles over vertellen.
0: Vet. Nou, dan gaan we nu alvast maar even een beetje voorpret houden. En een van de headliners die we voor je draaien. Me, myself and I.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdag verloopt de spits behoorlijk druk. Er staat bijna 700 kilometer file. De regen helpt ook niet bepaald mee. Wat opvalt is de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom sta je door een ongeluk een half uur in de file. De A20 van Hoek van Holland naar Gouda ligt aardappel op de weg bij Nieuwekerk aan de IJssel. Daar is de vertraging 3 kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. Duurt waarschijnlijk tot ongeveer 5:30 voor de weg vrij is. Maar er staat dus nog wel een lange file. Omrijden kan ook via Den Haag over de A4 en de A12. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is het druk tussen Driebergen en Woerden. Daar heb je een half uur vertraging. En op de A4 naar Rotterdam sta je ook bijna een half uur in de file bij de Benelux-tunnel. Dat heeft ook te maken met een pechgeval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland. Oh,

0: Don't Go Yet, Camille Cabello. Nou, heel eerlijk, we blijven hier nog tot 6 uur, dus maak je maar geen zorgen.
1: Ik denk de hele tijd dat ze Von Gole zingt.
0: Nee, Don't Go Yet.
1: Ja, maar ik heb zin in Von Gole. Sorry, ik ben helemaal in de vakantiestemming.
0: Ja, je hoort wat je wil horen, ja. En ik snap het ook wel, want nog 10 dagen en dan begint de zomer. En er komt wel echt beter weer aan volgende week. Want als je nu naar buiten kijkt, dan zal je dat niet zo snel zeggen. En dat betere weer, dat wordt beloofd door allemaal meteorologen. Dus ik hoop ook dat ze gelijk hebben.
1: Ja, het komt voor mij ietsje te laat. Maar goed, maakt niet uit.
0: Ja, ik wil je alvast een beetje helpen. Want ik kan daar ook niet op wachten, dat prachtige zonnige weer. Daarom wil ik alvast een beetje zomer door je speakers laten knallen. Ja, en hoe doe je dat nou? Hoe kun je nou de zomer door je speakers laten knallen? Nou, bijvoorbeeld door een paar ijsblokjes. Of zo'n strand waar dan die zeemeeuwen van je eten af moeten blijven. Ja. Bijvoorbeeld. En je hebt bijvoorbeeld ook nog dat kampvuur 's avonds laat. Heerlijk. Oh. Helemaal de zomerse vibes.
1: Ja, ja.
0: Maar nee, dat wil ik allemaal niet doen. Ik wil het eigenlijk doen door middel van de vrouw die vanavond tijdens de openingsceremonie van het WK het Zuid-Afrikaanse volkslied gaat zingen.
1: Oeh.
0: Ja, absoluut. Zij is wat mij betreft de belichaming van de zomer. En door haar stemgeluid en haar verschijning gaat de zon direct schijnen. Dus als je dit door je speakers hoort, dan weet je direct hoe laat het is. Tijd voor zomer, zou ik zeggen. Dit is Tyla met Water.

0: Heavy Cross, Gossip. Ga jij kijken vanavond, Rea?
1: Waarnaar?
0: WK, de opening, alles.
1: Oh, is dat vanavond? Nee, ik weet dat het vanavond is, want je hebt net verteld dat Tyla het openingslied zingt. Precies. Ik denk dat ik het openingslied ga kijken en daarna iets anders ga doen.
0: Ja.
1: Ja, dat denk ik.
0: Dat vind ik best een goed idee. Ik moet zeggen, ik weet het niet meer. Ik word helemaal lijp. Of ik het nou moet boycotten of moet kijken. Ik vind voetbal wel leuk, maar het hele gezeik eromheen dan weer niet. Dus ik dacht, ik ga jou om advies vragen.
1: Tyla kijken, lekker wegwezen.
0: Kijk, nou. Misschien is dat ook wel een goed idee. Ik denk toch niet dat we gaan winnen. Dus op zich maakt het ook niet zoveel uit. Dan zal ik niet zo heel veel missen.
1: Het vrouwenvoetbal daarentegen.
0: Ja.
1: Sorry, wil ik toch even noemen.
0: Nou, dan, vertel. Toch. Ja, wat wil je benoemen?
1: Kijk, beroepsmatig kijk ik wel voetbal.
0: Okay.
1: Niet vanuit een passie, zal ik heel eerlijk in zijn.
0: Maar het is omdat je betaald wordt.
1: Ik word ervoor betaald om voetbal te kijken. Oh, dat is helemaal niet waar. Nee, laat het zo zeggen. Sinds ik hier werk heb ik een diep respect voor vrouwenvoetbal ontwikkeld.
0: Oh, kijk.
1: Ik denk dat we daarmee moeten beginnen.
0: Waar is dat ontstaan? Hoe is dat ontstaan?
1: Nou ja, Girl Power Radio is hoofdsponsor van de ADO Vrouwen. Het ADO Vrouwen 1 team. En dat betekent, als je hoofdsponsor bent, vind ik dat je minimaal een keer een wedstrijd moet hebben gezien. Daar begon het. Dus ik ging een keer een wedstrijd kijken. En ineens kreeg ik de kans om de dames na een wedstrijd te interviewen.
0: Mm-hmm.
1: Inmiddels doet onze veel voetballiefhebbender door collega Deborah dat. Maar voordat Deborah hier werkte, deed ik dat. En toen ben ik erachter gekomen dat het helemaal niet zo'n stom spelletje is als dat ik dacht. Want alles wat ik tot dan toe van voetbal wist, was van grote toernooien met mijn opa. Die vooral vond dat ik mijn mond moest houden en geen dingen moest vragen. En die dan dingen riep die ik niet begreep. Want ja, weet je.
0: Ja.
1: En ik dacht alleen maar, ja, die jongens die allemaal achter een bal aanhollen. Nee. Geef mij maar worst of taart of zo. Dus ik was wat meer food driven. Maar goed, het damesvoetbal leerde ik waarderen. Ik was ook gelukkig net slim genoeg om de regels te begrijpen.
0: Ja.
1: En dan ga je dus ook toch wat vaker. Nou, je niet. Ik ging toch wat vaker vrouwenwedstrijden kijken.
0: Ja, ja,
1: en
0: ja, ja.
1: Het vrouwen-Nederlands team is uiteraard ook aan het voetballen.
0: Mm-hmm.
1: En ze hebben een wat ongelukkige start gehad. Dat is misschien omdat, laat het zo zeggen, het was jammer dat ze niet met Keteen konden beginnen waar we vonden dat ze moesten beginnen.
0: Ja.
1: Maar de laatste wedstrijd vond ik ze echt heel mooi en heel sterk en heel leuk. Fijn om naar te kijken spelen. En dat vind ik al een hele tijd bij mannenvoetbal niet.
0: Nee, dat is toch vaak wel best wel een beetje een poppenkast. En,
1: ja,
0: en mensen gaan snel liggen.
1: Janken voor saus. Ik heb vrouwen zien doorrennen met een bloedneus en een schouder uit de kom. En mannen die krijgen een grassprietje op hun knie en die moeten meteen met een brancard worden afgevoerd.
0: Ja. En toch is dat, en dat vind ik dan zo jammer, want afgelopen week kwam er ook een bericht over dat de levensvatbaarheid van vrouwenvoetbal op de tocht staat.
1: Ja.
0: Er is gewoon minder geld in, de professionaliteit staat onder druk.
1: Het ligt niet aan de vrouwen, maar aan hoeveel geld de clubs erin willen steken.
0: Nou, dat wou ik zeggen. Dus het is, ik vind dat toch jammer. En dan hoor je mannen zeggen, het gaat er om wat minder harder aan toe. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind die jankende mannen op het veld, mijn scheen, terwijl ze niet geraakt zijn, dat vind ik er niet per se harder aan toe gaan. Dat vind ik meer een beetje overdrijven met een grote hoofdletter O. Want ik denk dan bij mezelf, hallo, je bent hier voor dat spelletje. Je bent niet om hier een soort poppenkast en een gele kaart eruit te trekken.
1: Nee, nou dat.
0: Dus
1: ja.
0: Laten we hopen dat het vrouwenvoetbal nog heel lang blijft.
1: Als het aan Girl Power Radio ligt, zeker wel.
0: Precies. Nou, vanavond in ieder geval dat WK. Als je het net zoals ik een beetje gaat boycotten, dan zijn er de komende dagen ook hele andere sporten die heel erg leuk zijn. Als je bijvoorbeeld geen zin hebt in voetbal. Bijvoorbeeld de atletiek Golden Spike is in Leiden. Dat is op 13 juni. Dan is er nog Formule 1 in Barcelona.
1: Oh,
0: en
1: ja.
0: De paardensport begint ook weer. Chio Rotterdam heet dat.
1: Chio, ja.
0: Juist. Nou, en als je wel gaat kijken, oké, veel plezier dan. Je mag er van mij
1: best een beetje bij juichen.
0: Ja, je mag er van mij best een beetje naar juichen. En voor iedereen die dan toch dat WK gaat kijken, nog even één keertje voordat het begint. Oh.

0: Prachtig gejat, maar toch stiekem best wel lekker. When We Were Young van David Guetta en Tim Petras. En dat brengt ons alweer tegen de klok van 6.
1: Wat?
0: Ja.
1: De tijd vliegt als je er naar je zin ligt te hebben.
0: Dat is niet normaal, joh. Die tijd die vliegt en Boeing 737 is er niks bij.
1: Nou, dat wou ik zeggen.
0: Ja. Nee, ja, en een Boeing 737 die valt nog wel eens uit elkaar. Maar, maar de tijd hier niet.
1: Nee, dat is zeker waar.
0: Dat is werkelijk waar. Fantastisch. We hebben veel behandeld ook, hè, Rea?
1: Nou, het was, er was een hoop. Er kwam een hoop de revue passeren.
0: Ja, we weten nu waar je niet dood mag lopen te liggen te gaan.
1: We hebben allerlei handige zomertips. We hebben een lekkere zomerplaat. We weten wie het WK gaat openen. We weten wat
0: dit weekend lekker in de regen gaat zitten in een tentje op een festival.
1: Superleuk.
0: Super.
1: Ja, echt. Nou, al zin in aan.
0: Ja, fantastisch. Nee, ik vond het weer heerlijk. We hebben mensen weer enorm door de file heen lopen te trekken, denk ik.
1: Ja, maar weet jij dan ook wat er zo meteen, als wij af hebben gezwaaid, gaat gebeuren?
0: Ja, zeker weet ik dat. Er is namelijk 90s noise.
1: Ja, de lekkerste 90s platen achter elkaar gezet. Geen gekletsen met ze tussendoor. Gewoon gas op die lolly en gaan.
0: En weet jij dan wat er dan tussen zit? Dat weet ik dan weer. Ik heb even een sneak peekje genomen.
1: Heb jij een sneak peekje gedaan?
0: Ja.
1: Nee, vertel mij alles.
0: Wat zie ik hier? Ik zie Bobby Brown voorbij komen.
1: Oké. Okay.
0: Mel en Kim, direct naar het nieuws zometeen.
1: Ja.
0: Heerlijk. Christina Aguilera. Maar dan, natuurlijk Lady Marmalade.
1: Ja.
0: Fantastisch. Ace of Base, wat meer nog tegen de klok van 7. Maar werkelijk waar, een goudmijntje als je het mij vraagt.
1: Zeker weten.
0: Oh, ik zie er hier ook een. Ik ga er niet te veel over zeggen, maar het is een echte oorworm eigenlijk.
1: Oh, ik heb zin nu al om in de auto ernaar te gaan luisteren, want dat is wat ik ga doen.
0: Ja, super. Jij gaat lekker in de auto luisteren.
1: Ja.
0: Ik ga ook lekker in de auto luisteren, denk ik.
1: Ja, maar niet in dezelfde auto als ik.
0: Nee, dat
1: jij
0: is
1: moet een heel andere kant op.
0: Ja, dat klopt. Dat zou toch een beetje onhandig zijn.
1: Ja, goed.
0: Rea, dankjewel, hè.
1: Hugo, dankjewel dat ik erbij mocht zijn.
0: Graag gedaan. Jij bent morgenochtend
1: afwezig
0: inderdaad.
1: Ja, morgenochtend is het de beurt aan Justin en Danique.
0: Superleuk. Die gaan hier de hele tak eraf.
1: Zeker weten. Dat wordt een feestje.
0: Dat wordt zeker een feestje. Veel plezier dit weekend.
1: Dankjewel.
0: En tot de volgende.
1: En jij ook. Tot volgende week.
0: Dankjewel. Doei.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een regenachtige spits en daardoor zijn sommige files nog wat langer dan gebruikelijk op donderdag. Op de A4 in het zuiden van het land heb je een half uur tijdverlies door een ongeluk van Antwerpen naar Rotterdam bij Bergen op Zoom. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam is het druk tussen Den Haag en knooppunt Ketelplein. Daar is de vertraging een kwartier. Verder staat het nog behoorlijk vast op de A12 naar Den Haag tussen Driebergen en Woerden. Kost je een half uur extra daar. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda heb je tussen knooppunt Kleinpolderplein en Rotterdam Prins Alexander nog 35 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
3: 90's Noise, elke donderdag van 6 tot 8 op Girl Power Radio.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen lossen de files snel op. Er zijn ook niet zoveel bijzonderheden meer. Je hebt nog wel een kwartier vertraging op de N279 van Den Bosch naar Roermond tussen Middelrode en Heeswijk-Dinter. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam is de vertraging nog bijna een kwartier tussen de Belgische grens en Hogerheide. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je ook nog een kwartier in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. En op de A27 van Utrecht naar Breda is het oponthoud een kwartier tussen Lexmond en Werkendam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Dans, luister en brul mee met de beste.

0: Dans, luister en brul mee met de beste platen in de 90s noise.
1: Oh.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Instantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: heb jij gedaan?
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.